0: Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na een maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juli al handelsafspraken met de VS. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek, en dat was nu niet het geval. Bij een politiecontrole op de A7 zijn 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Die waren verstopt in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Vorige week kondigde de douane aan om meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: toch liever Frans Bauer?
1: Heb je even voor...
0: Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriet.

0: speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: beste radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen

0: geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe tarieven volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat de heffingen verdwijnen. En ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer is. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd. Dat gebeurde kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek aankondigde. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Volgens een Franse krant was de overste zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het is zo'n 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.

gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio,

Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In de regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. Zaporizhia ligt aan de frontlinie en is vaker het doelwit van Russische aanvallen. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten.

0: toeristen uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe heffingen volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat ze verdwijnen. Ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was er ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. In Nijmegen zijn de eerste lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. De militaire deelnemers zijn als eerste vertrokken, gevolgd door de mensen die de langste afstand van 50 kilometer lopen. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. En ze hopen vanmiddag binnen te komen op de Via Gladiola. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het is 12 tot 14 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur, de lekkerste muziek.

je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken...

0: 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10 en 12,5%. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf, nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. De VS zegt het nu te doen omdat andere landen te weinig zouden doen tegen dwangarbeid. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Iran en de VS hebben elkaar ook vannacht weer aangevallen. In Iran zouden enkele doden en gewonden zijn gevallen. Volgens de VS zijn ruim 2 uur lang doelen in Iran bestookt. Het zal onder meer gaan om plekken waar drones worden opgeslagen, maar ook communicatienetwerken en observatieposten zouden zijn geraakt. Het is de 13e nacht op rij dat er aanvallen over en weer zijn. Kuwait zegt dat het drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. De eerste deelnemers van de Nijmegen

0: De Eerste Vierdaagse zijn begonnen aan de laatste dag. De eerste wandelaars die vertrokken zijn de militaire deelnemers en de mensen die de afstand van 50 kilometer lopen. Ze hopen vanmiddag de Via Gladiola te bereiken. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Viola Wills, If You Could Read My Mind. Goedemorgen.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
0: Tijdelijke extra parkeerplaatsen bij het centrum van Lelystad. En krakers moeten weg uit de loods bij het gemaal van Almere. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin en ook andere landen als Brazilië en Australië zijn boos. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio

0: In Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is de hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd, kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek had aangekondigd. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Hij was zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt. Vanmiddag overal zon en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
2: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
3: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
2: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
6: Goedemorgen, dit is Flevoland is wakker van vrijdag 24 juli.
7: Die Roy, goedemorgen.
6: Moest ermee?
7: Ja, prima. Maar heb jij gisteren met Arie afgesproken? Zo van, Arie, ga jij weer op vakantie? Ik neem het wel van je over.
6: Nou, ja, maar dan wel 1 dag.
7: Want?
6: Oh. Ik ben morgen, vanaf morgen met vakantie.
7: Nee.
6: Ja.
7: Het gaat ook maar door, hè?
6: We gaan allemaal met vakantie hier. En jij maar werken, hè?
7: Ja, maar ik heb het al gehad, joh.
6: Ja? Nou, gelukkig maar.
7: Het nieuws is nooit met vakantie. Wat hebben we vandaag?
6: Nee, hondentrainster Sascha en Sharon uit Almere die sloegen vorige maand alarm. Ze hoorden het gehuil van honden bij een hondenopvang. Ja, wat de politie daar vervolgens aantrof, dat hoor je zo meteen.
7: Ook in het nieuws, opluchting voor ondernemers in Lelystad. Ondanks de sluiting van de parkeergarage De Waag, dat is bij de Jumbo, komen uiteindelijk extra parkeerplaatsen. Dat straks.

0: Last Train Running. Last Train Home wil hij halen, deze John Mayer. Maar,
1: ik hoop dat hij thuis is.
0: Ja, maar tussen Almere en Lelystad zijn nu even geen treinen. Het is nog even...
1: Hoe lang nog? Wat is het?
0: Nog een dagje, geloof ik.
1: Oh, ja.
0: En dan is het allemaal weer klaar.
1: Kijk.
0: Dit naar aanleiding van deze grote hit van John Mayer.
1: Het geluid van huilende honden bij hondenopvang Dierenparadijs Almere. Ja, daar sloegen hondentrainsters Sascha Hermans en Sharon Zuidervliet op aan. Hun trainingsveld is naast die hondenopvang en de beide hondenliefhebbers hadden meteen door dat er iets niet pluis was.
0: Ze schakelden de politie in die een onderzoek is begonnen. Hoe het eraan toe ging, konden Sascha en Sharon laten zien en horen. Ze maakten opnames met hun mobiel.
2: Nou, Sascha Hermans, wat horen we hier nu?
3: Deze hond, naar mijn idee, geeft toch echt aan dat hij zich geïsoleerd voelt, eenzaam is. En je zou bijna kunnen gaan zeggen dat hij het eigenlijk een beetje aan het opgeven is. Zo klinkt het. Ik heb zelf honden die ook wel eens huilen als ik wegloop. En dat klinkt echt anders. Er zat geen stop in. Het bleef maar doorgaan. Dat is het grote verschil, denk ik, met andere momenten.
2: En wat heeft hij toen gedaan?
3: Medemensen van ons hebben melding ervan gemaakt. Hè? Dus dat er ergens iets aan de hand was, dat we het niet helemaal vertrouwden. Dus er is gebeld met 112, of eigenlijk eerst oorspronkelijk gewoon met 0900-nummer. En later is er gebeld dus met 144, hè, zeg ik dat goed. En na de hand nog 112. En dat was best wel moeilijk, want dan moet je toch een drempel over voordat je dat gaat doen.
2: Iemand die hier ook traint op het veld naast deze opvang is Sharon Zuidervliet. Deze geluiden heb je waarschijnlijk ook gehoord.
4: Zeker, ja, ik was afgelopen zondag aanwezig. Ja.
2: Ja. En vertel eens, wat is er gebeurd? Wat heb je gezien?
4: Ja, wij kwamen rond een uurtje of 11, 's ochtends kwamen wij aan. Toen hoorden we al hondengeluiden, gehuil en geblaf. Dat horen we wel vaker, maar dit was wel zeer intens. Het ging door merg en been. Het bleef ook maar doorgaan namelijk. Het was non-stop gehuil. Ja. Ja.
2: Er waren meerdere mensen die dat hoorden.
4: Ja, zeker. We waren in ons trainingsgroepje. Dus we waren met een grotere groep die het allemaal gehoord heeft. Ja.
2: Maar gebeurt er dit vaker dat jullie juist dit soort geluiden van die honden daar hebben gehoord?
4: We hebben vaker geluiden gehoord. Veel al geblaf, ook wel gehuil. Ook wel af en toe wat opstootjes die we hoorden. Zelfs gevechten. Maar het was niet zo aanhoudelijk als dat het nu was. Maar
2: hebben jullie enig idee van wat zat daar nou binnen?
4: We zijn niet binnen geweest, dat mocht ook niet. Was het een plaatsdelict, werd het gemankeerd. Maar zodra de deuren open gingen, zag je eigenlijk allemaal kennels staan. Te kleine kennels, maar ook reisbenches waar honden in gezet worden. En de naam zegt het al, het is een reisbench. Daar hoor je geen hond voor een langere tijd in te houden.
2: En dat is wel gebeurd.
4: En dat is helaas wel gebeurd, ja.
2: Ja. Ja. Je noemt al plaatsdelict. Ja, het geeft al aan, de politie is ermee bezig, hè?
4: De politie is er mee bezig. Ja, wij weten helaas niet... wat en hoe, dat mag ook niet. Maar de politie is ermee bezig. We hebben ze meerdere keren nog gezien hier op het terrein terwijl wij aan het trainen waren. Dus gelukkig is er controle, ja.
2: Nou zie ik ook foto's van een hond die nogal best wel wat wonden heeft rond de nek. Daar weet jij iets van?
4: Wij krijgen, naar aanleiding van ons bericht op Instagram, op Facebook, op social media breed, krijgen wij heel veel reacties van eigenaren en van... Ja, mensen die daar meer over weten. En daar hebben we een foto van gekregen inderdaad. Dat een hond helaas in een gevecht gekomen is. En wezenlijk beschadigd is geraakt. Ja.
2: Maar zo te zien is de vacht wel van die hond weggeschoren. Die is waarschijnlijk bij een dierenarts geweest.
4: Die is bij een dierenarts geweest. Ziet ook dat de hond de wonden schoongemaakt zijn. En dat de hond ook hechtingen heeft. Dus daar is echt wel helaas echt wel een flink gevecht ontstaan. En waar de hond de dupe van is geworden. Ja.
2: Dat is hier gebeurd, bij deze opvang?
4: Dat is bij deze opvang gebeurd, ja.

0: Ook een hitje van het album Romantic. Je hoorde Bruno Mars en On My Soul.
1: Ja, het was vorige maand even schrikken voor de Lelystadse ondernemers toen ze te horen kregen dat de nabijgelegen parkeergarage De Waag in september 2 maanden dicht is. De garage is belangrijk voor bezoekers van de Lelystadse binnenstad. Want zonder die parkeerplaatsen blijven ze weg, is de gedachte.
0: Ja, het ziet er nu naar uit dat de ondernemers toch opgelucht adem kunnen halen. De gemeente kondigt aan dat er tijdelijke parkeerplaatsen komen.
2: Er komen hier tijdelijk 3 maanden lang achter mij 50 blauwe zone parkeervakken. En aan de andere kant van De Waag komen nog 100 extra tijdelijke parkeervakken.
3: En daarmee hoopt de kersverse Lelystadse wethouder Rodi Matthijs zijn stadsgenoten gerust te stellen na hun brandbrief vorige week. Ondernemers van De Waagpassage in het centrum van Lelystad, waaronder Debbie Reiniersen, voelden zich in de kou gezet door de gebrekkige communicatie van de gemeente.
4: Wij zijn totaal als ondernemers niet betrokken bij dit hele plan. Want per september gaat dit dicht. En dat houdt in dat de tijdelijke klant die je normaal hebt geen gelegenheid meer heeft om te parkeren. En er wordt dan gezegd, daar komt een oplossing voor. Maar september is vrij snel en de oplossing is er nog niet.
5: Deze parkeerplekken gaan verdwijnen. Wat vindt u daarvan?
6: Oh, dat is kut.
5: Ja, want dit is wel makkelijk om even snel te parkeren.
6: Ja, als je even naar de Jumbo moet of wat. Dus ik werk ook hier in de buurt. Als je even een croissantje of zo wil halen, kan je hier even parkeren.
3: Van gebrekkige informatiedeling is volgens de wethouder geen sprake.
2: Wij moeten constateren dat er in principe goed geïnformeerd is, maar dat niet alles goed is aangekomen. En dat moeten we serieus nemen. En dat heb ik dus nu de afgelopen week gedaan.
3: Matthijs is langsgegaan bij de ondernemers en snapt de zorgen van zijn stadsgenoten.
2: De ondernemers maken zich natuurlijk terecht zorgen dat 2 maanden lang de parkeergarage niet toegankelijk is. En dat begrijp ik ook heel goed. En daarom hebben wij ook gekozen voor eigenlijk 3 dingen. Ten eerste het zo kort mogelijk doen, maar 2 maanden. Ten tweede het doen in een periode dat het rustigst is in het centrum, januari, februari. En ten derde dat we ook extra parkeervakken gaan realiseren die tijdelijk beschikbaar zijn.
3: Zo komen er in totaal toch nog 375 parkeerplaatsen bij, om de 664 verdwijnende plekken op te vangen. Deze plekken zijn volgens de wethouder ook hard nodig, omdat er fors gebouwd gaat worden in de stad.
2: Ja, achter mij komen uiteindelijk 5 gebouwen met in totaal 243 gloednieuwe woningen midden in het stadshart. Nou, die plekken die zijn er voor de komende 3 jaar worden die neergelegd. Allereerst is het natuurlijk ook welkom als het gaat om de situatie hier. Maar ook voor alle andere grote evenementen en de groei van het stadshart zelf zijn die parkeerplekken zeer welkom.
7: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Hij was een superster in de jaren 80. Paul Young. En zijn grote hit was Love of the Common People. De berichten van buiten Flevoland. Roy.
1: Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven zijn uit op het dure gereedschap in de kazernes. En dat is gereedschap dat wordt gebruikt om levens te redden, zeggen deze brandweermannen.
2: We gebruiken deze spreider om bij ongevallen mensen te bevrijden uit voertuigen. We gebruiken die om deuren uit het voertuig te duwen. En zo toegang te verschaffen zodat we de mensen eruit kunnen halen.
3: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in het materiaal hebben.
1: Ja, wat is de schade dan, denk je dan? Ja, de spreider en de elektrische schaar die kosten zo'n 12.000 euro per stuk.
0: Zo.
1: Ja.
0: Ajax en FC Twente die hebben gisteravond het Europese seizoen afgetrapt. Twente speelde in de voorronde van de Europa League en Ajax in de voorronde van de Conference League. Amsterdam speelde tegen het Servische Vojvodina en dat ging makkelijk, zegt deze commentator.
4: 1-4, goede overwinning in Servië tegen Vojvodina. Eigenlijk alleen maar positieve verhalen over dit nieuwe Ajax. Al moet je wel zeggen dat de tegenstander niet van hele hoge kwaliteit was.
0: FC Twente had een slechtere start van het Europese seizoen. De Tukkers verloren thuis met 1-2 van het Hongaarse Ferencváros.
1: Dan nog het nieuws uit de kranten. Criminele bendes sturen op grote schaal nepfacturen. Sturen ze rond uit naam van Informatics. Dat is een bedrijf dat de meeste tandartsrekeningen in Nederland verstuurt. En dat schrijft de Telegraaf. Het aantal meldingen is explosief gestegen. Van enkele tientallen vorig jaar naar ruim 20.000 dit jaar. En de valse rekeningen zijn vaak tussen de 100 en 160 euro en worden dan met behulp van kunstmatige intelligentie gemaakt. Daardoor zijn ze nauwelijks van echt te onderscheiden. En volgens onderzoek van de Telegraaf zitten de daders vooral in India, Roemenië en in Peru.
0: Moet je eens goed opletten van, ben ik wel naar de tandarts geweest?
1: Ja, dus en omdat ze natuurlijk...
0: En aan je gezinsgenoten vragen, zo van, ben jij geweest?
1: Maar dat is ons best lastig, want het duurt vaak nog wel even voordat je natuurlijk zo'n factuur krijgt.
0: En daar maken ze gebruik van
1: natuurlijk. Ja, dus houd het scherp. En anders kun je altijd even natuurlijk je tandarts bellen.

0: duik in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: Phil Collins, romantische muziek maken. En Against All Odds hoor je bij het wakker worden. En daarvoor Katie Tenstal.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Op het terrein van de oude school Arcus in het centrum van Lelystad komen 375 tijdelijke parkeerplekken. Tijdelijk is 3 jaar. Volgens de gemeente is dat nodig vanwege de toenemende drukte in het stadshart. Er komen namelijk 243 nieuwe huizen bij en meer bezoekers voor evenementen zoals de zomerparade aan Lelystad. Na de zomer bieden de plekken ook uitkomst tijdens de tijdelijke sluiting van de parkeergarage bij de Jumbo. Daarover maken de winkeliers in de buurt zich zorgen. De wethouder begrijpt dat.
2: Ondernemers maken zich natuurlijk terecht zorgen dat 2 maanden lang de parkeergarage niet toegankelijk is. En dat begrijp ik ook heel goed.
0: En vandaar die nieuwe parkeerplaatsen. Krakers die in Almere al 1,5 maand in het oude pand van Flevodroom zitten, vlakbij gemaalde blok van Kuffeler, die moeten eruit. Dat eisen scholengroep Edu4 en het waterschap Zuider-Zeeland. Ze stappen naar de rechter. Een deurwaarder die was ingeschakeld kreeg de krakers niet weg. De commissie voor de milieueffectrapportage vindt dat de gemeente Lelystad de plannen voor het nieuwe stadsdeel Waterfront moet verduidelijken. Het is tot nu toe onduidelijk wat de gevolgen zijn van binnendijks of buitendijks bouwen voor de natuur en voor het milieu. De commissie adviseert de gemeente om het plan eerst beter uit te werken voordat de gemeenteraad een besluit neemt.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe Amerikaanse importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10 en 12,5%. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar weer aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije.
4: Goedemorgen, er staat vandaag een prachtige zomerdag op het programma in Flevoland. Er zijn flinke zonnige perioden, af en toe ontstaan er ook al stapelwolken, maar het blijft overal droog. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond een graad of 24. Vanavond en vannacht blijft het droog, vrij helder en dan minima rond 14 graden. En ook morgen wordt een fraaie zomerdag met veel zonneschijn en wat hogere temperaturen dan vandaag. 25 tot lokaal 27 graden op de warmste plaatsen.
5: Ja, het is vrijdag en dat betekent de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. En die staat traditioneel natuurlijk in het teken van de Via Gladiola. Tienduizenden wandelaars leggen die feestelijke slotetappe af. En een van die lopers is de Almeerse Alicia Richardson. En zometeen spreken we haar in Flevoland is wakker.
1: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Al Smit, Niall Horan samen op de plaat Drive Safe.
1: Ja, de vierde dag alweer. Tienduizenden mensen die gaan een sportieve uitdaging aan. Die lopen al heel veel kilometers in en rondom Nijmegen. En misschien heb je zondag wel gekeken naar een reportage over de Almeerse Alicia Richardson. Ze vertelde toen tegen verslaggever Gerard van Ommen dat ze mee ging doen aan dus die vierdaagse van Nijmegen.
0: Ja, haar inspiratiebron is haar te vroeg geboren dochtertje. Die doorzetter wil ze ook zijn. Dag Alicia, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
2: Hallo. Goedemorgen.
0: Hallo. Zeg, zondag zei je op de televisie dat je goed had geoefend. Hoe is het nu met je?
2: Nou, ik heb het mijn partij zwaar.
0: Oké.
2: Ja, ik heb het wel zwaar.
1: En wat maakt het zwaar? Wat voel je allemaal?
2: Nou, het is gisterochtend rond de kilometer 7 is het in mijn knie geschoten.
0: Och.
2: En ja, die voel ik wel. Maar voor de rest gaat het super.
0: Maar je bent nog in de race, om het zo te zeggen.
2: Zeker, zeker. Goed aan het doorlopen nu.
0: Ja, ga je het ook halen?
2: Dat sowieso. Maakt niet uit hoe kruipend, rollend, huilend. Finish haal ik sowieso.
0: Oké. Ja, je verhaal zondag op televisie, dat ging over je te vroeg geboren dochtertje. Die werd verpleegd in een ziekenhuis in Nijmegen. En toen dacht je, Nijmegen, dat ken ik ergens van. Is zo gegaan?
2: Ja. Ja, ik was vorig jaar tijdens de laatste dag van Nijmegen. Vandaag waren wij hier in het ziekenhuis. Daar werd ze geopereerd. En toen zag ik de Nijmeegse voor de vierdaagse voorbij lopen en dacht, nou, als het volgend jaar goed gaat, loop ik hem uit. Nou, en hier zijn we.
1: Ja, en je gaat hem uitlopen, hè?
2: Dat sowieso.
1: Ja, over je dochter nog even. Die ligt op, hè, Mabel, die ligt op dit moment weer in het ziekenhuis, hè, met maagproblemen. Ja. Hoe is het nu met Mabel?
2: We hebben 2 weken in het Flevo ziekenhuis gelegen. En toen vorige week maandag is ze overgeplaatst naar het AMC. En daar kwamen ze er best wel snel achter dat het waarschijnlijk geen voedingsprobleem is. Maar het voedingsprobleem een symptoom is van iets. Dus ze hebben wat onderzoek gedaan en dan moeten we nu op de uitslag wachten.
0: Oh, maar mama is nu 4 dagen in Nijmegen.
2: Ja.
0: Moet je niet bij je dochter zijn?
2: Nee, mijn partner is bij mijn dochter en mijn moeder is bij mijn dochter geweest.
0: Oh.
2: En de overleg met de artsen hebben ze gezegd, nou, je moet vooral gewoon lekker gaan. Er zijn genoeg mensen die voor goedpaar kunnen zorgen. Ga lekker, geniet ervan. Dus zodoende ben ik toch gaan lopen.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat je gedachten ook bij je dochter hebt, terwijl je deze monsterklus doet.
2: Ja, gisteren kreeg ze een MRI. En daarvoor moest ze onder narcose.
1: Ja.
2: En toen liep ik net bij de 7 Heuvelen toen ze uit de narcose kwam. Toen ben ik een paar keer gebeld door de arts. Ik kon niet, had geen bereik. Ja, dat vond ik wel zwaar. Ik had het al zwaar gisteren en dat hielp ook niet. Maar ja, gelukkig was het alleen om te vertellen dat ze goed uit de narcose was gekomen.
1: Hoe is dat dan? Hè? Want je gaat, wat ik al zei, een hele sportieve uitdaging aan de afgelopen dagen. En dan zit je daar natuurlijk ook mee. Dat speelt eigenlijk tegelijk. Ja, wat doet dat voor jou?
2: Het maakt het wel extra zwaar. Ja.
0: Ja.
2: Dat mentale stuk is zwaar en als dat er ook nog bij zit, dat helpt niet.
1: Nee.
2: Maar geef me ook de motivatie om juist wel door te gaan.
0: Oké. Maar je noemde net een heleboel mensen die zich nu ontfermen over jouw dochter Mabel. Is er dan nog wel iemand over om straks gereed te staan met een bosje gladiolen op het laatste stukje?
2: Ja, we hebben het zo kunnen regelen dat mijn tante, die gaat naar mijn dochter toe. En dan kan mijn partner naar Nijmegen komen.
0: Oh, wat
2: om het binnen te halen.
0: En waar staat die? Weet je al waar je moet kijken?
2: We hebben bij de Esso afgesproken voor het ziekenhuis.
0: Juist. Oh.
2: Ik hoop dat ik hem
0: voor het ziekenhuis. Vind. Nou, daar zijn we weer waar
2: ja,
0: we begonnen.
2: Voor het ziekenhuis. Ja.
1: En als je er bent, veel emotionele ontlading, denk je?
2: Maar ik denk wel dat ik een traantje of 10 ga laten, ja.
0: Oké. Okay. Nou, veel succes nog met die laatste kilometers, Alicia. Bedankt voor je verhaal.
2: Ja, dankjewel.
0: Succes, hè?
2: Dankjewel.
0: Doei.

0: Ja, dat was een grote hit van die twee. Meteora en Hannah May en Wat wil je van mij? Zometeen de rubriek Wat heb ik toch gemist op radio en tv. Ik heb alles gemist, Roy, vertel me.
1: Nou, onder andere aandacht voor het historische centrum van Paramaribo. UNESCO heeft dat namelijk op de lijst van bedreigd werelderfgoed gezet. Waarom dat is, hoor je zometeen.

0: ik denk gelijk aan de kerstperiode.
1: Waarom?
0: Ja, ik denk aan All You Need Is Love bij dit.
1: Oh?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Ja,
0: kijk jij nooit?
1: Ik zat aan mijn huisdieren te denken.
0: Aan?
1: Ja, het komt van het album Pet Sounds.
0: Oh.
1: Van de Beach Boys.
0: Kijk.
1: Je zat te denken dan, zit het in de film dit?
0: Nee, volgens mij draaien ze het altijd aan het einde of aan het begin van die kerstspecial die ze altijd hebben.
1: Van?
0: Bij All You Need Is Love.
1: Oh, mensen uit de verre buitenlanden. Ja. Oh, er is die deur open, dat.
0: Lijkt mij wel leuk om zo'n Mr. Love te zijn. Zou ik dat ook al kunnen, denk je?
1: Ja. De presentator van dienst die het al jaren doet.
0: Moet ooit met pensioen.
1: Ja, dat ik ook aan te denken. Ja. Dus ja. Ga je maar warm lopen.
0: Dit is mijn open sollicitatie.
1: Zo zit dat. Nu, wat je gisteren hebt gemist op Radio en TV.
0: In Goedenavond Nederland aandacht voor de situatie in het Midden-Oosten. Het conflict tussen de VS en Iran lijkt ondanks de vele onderhandelingen weer helemaal terug bij af. Volgens hoogleraar Militair Operationele Wetenschappen Han Bouwmeester zijn er ook steeds meer Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten.
2: Viel de Amerikaanse media op dat er wel steeds meer nieuwe eenheden, luchtmachteenheden ingaan, maar dat er geen oude eenheden uitgaan. Dus langzamerhand wordt het aantal opgebouwd. En het contingent Amerikanen wat er nu zit, ook met de marine erbij te rekenen, en met de landmacht is ongeveer 50.000.
0: Ja, tegelijkertijd stuurt Iran meer wapens naar de Houthis.
2: En wat we dus zien, het is een hele oude club vanuit de jaren 90, maar die wordt nu flink gesteund door Iran.
3: Ja.
2: Want ze komen allebei uit dezelfde stroming binnen de islamgeloof. En het zijn allebei Sjiïtische clubs. En dat komt Iran erg goed uit. En steunen dus die Houthis.
3: Nou.
2: Nu met geld en ook met wapen.
1: Ja, UNESCO heeft het historisch centrum van Paramaribo op de lijst van bedreigd werelderfgoed gezet. Surinaamse overheid zou te weinig doen om het unieke historische stadsbeeld te beschermen. Erfgoedspecialist Tessa Leuza die vertelde in het radioprogramma Met het Oog op Morgen over welke panden het gaat.
4: Neem natuurlijk de kathedraal, de houten basiliek is het eigenlijk. De hervormde kerk op het kerkplein, ook een prachtig rondpand. Verschillende panden in de Limapo-straat, die panden met die balkons. Dat is een smalle straat met aan weerszijden van die houten panden met die balkons. Ja, dat is gewoon heel mooi om daar rond te wandelen.
1: Maar al die gebouwen worden dus niet goed beschermd.
4: Die panden staan aan de ene kant onder druk doordat commerciële projectontwikkelaars die grond willen hebben, oude panden opkopen en ze vervolgens laten verkrotten totdat ze in elkaar vallen. En aan de andere kant zie je dat de overheid, die zelf eigenaar is van een heleboel van die panden heel slecht beheert. Slecht onderhoud, ze staan leeg voor een groot deel. Dan trekken de zwervers in, er ontstaat brand. En de afgelopen 2 jaar zijn er al heel veel panden echt letterlijk in rook opgegaan.
1: Zonde.
0: Dat is echt zonde.
1: Ja.
0: Wetenschappers denken dat orka's maanvissen aan stukken scheuren als vorm van vermaak, blijkt uit onderzoek dat gisteren werd gepubliceerd. Op beelden is te zien hoe één orka een grote maanvis beet heeft, tot een andere orka er met volle vaart tegenaan zwemt, waardoor de maanvis uiteenspat. Orka-specialist Jeroen Hoekendijk vertelde in Langs de Lijn en Omstreken dat orka's wel vaker spelgedrag vertonen.
5: Dieren die soms een zalm op hun kop hebben liggen voor lange tijd, of dieren die uit het water springen zonder aanwijsbare reden. Ja. Of dieren in van die kelp, van dat zeewier aan het rondkroelen zijn en dan bovenkomen met zeewier op hun flippers of op hun hoofd. Dus dan vraag je af, wat is dan de functie? En dan, ja, het zijn hele intelligente dieren die in hechte sociale groepen leven. Dus dan plakken we er toch vaak het label spel op.
0: Ik vraag me dan ook af, vervelen ze zich dan ook? Is dat het dan misschien?
1: Nou ja, geen idee. Ja,
0: toch is er waarschijnlijk ook een praktische reden waarom de orka's maanvissen op die manier in stukken scheuren.
5: De buitenkant is een soort van wat minder voedzaam. Dus als het ware een soort jas om die vis heen die wat minder voedzaam is. Dus daar wil je voorbij komen. Dan wil je bij het voedzame binnenste deel uitkomen. En ook dat zien we bij andere groepen orka's die op andere specialistische manieren jagen. Dus ze zijn best wel kieskeurig wat betreft hun dieet op sommige locaties en bij sommige dieren. En ja, misschien speelt dat hier ook wel een rol.
1: Oh, we zijn gewoon aan het fileren. Dat is het.
0: Dat is het. Maar het zou ook wel leuk zijn als je gewoon zelf jezelf orka-specialist kan noemen. En dat kan die Jeroen Hoekendijk dus.
1: En daarom was hij gisteravond op de radio.

0: 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Dit is Flevoland.
2: Deze hond, naar mijn idee,

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
3: Tijdelijk extra parkeerplaatsen bij het centrum van Lelystad. En krakers moeten weg uit de loods bij het gemaal van Almere. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
4: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Voor de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk gaat het om een heffing van 10%. Voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De eerdere importheffingen die president Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze alsnog in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin, ook landen als Brazilië en Australië zijn boos. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dieven zijn uit op duur gereedschap in de kazernes, zoals elektrische scharen en zogeheten spreiders.
6: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in dit materiaal hebben.
5: De spreider en elektrische schaar kosten zo'n 12.000 euro per stuk. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Eind juni werd Giro 5125 geopend na de bevingen waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. Correspondent Nina Jurna was in het getroffen gebied.
7: Dan merk ik dat er ontzettend veel maand later nog heel veel trauma is. Heel veel leed. Heel veel mensen hebben natuurlijk van alles. Zijn ze kwijt, hun geliefden, maar ook hun huizen. Het is echt een gebied waar je ook nu een maand na de aardbeving nog steeds de effecten goed van ziet.
5: In Nijmegen zijn de wandelaars begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. Het weer eerst bewolkt, later vandaag meer zon. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel, Marnix. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertraging, maar je hoort het wel. Wel een flitser, die staat op de A6 Muidenberg-Lelystad. Bij Almere word je gecontroleerd op je snelheid bij hectometerpaal 51,6. Ja, vandaag in zometeen in Flevoland is wakker. Hondentrainster Sascha Charon uit Almere die sloegen vorige maand alarm. Ze hoorden namelijk het gehuil van honden bij een hondenopvang.
9: Zielig.
8: Ja, wat de politie daar dan aantrof, dat hoor je zometeen.
3: Een opluchting voor ondernemers in Lelystad. Ondanks de sluiting van de parkeergarage De Waag komen er tijdelijk extra parkeerplaatsen.
10: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
11: Oma!
12: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
14: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op.

0: ANWB en gaan.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpol is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: we doen er niet met opzet. Maar gisteren hadden we leuk nieuws van de wijnboeren uit Flevoland. En nu een liedje over de bar en tipsy worden.
1: Ja, het geluid van huilende honden bij de hondenopvang. Bij het hondenopvang Dierenparadijs Almere. Ja, daar sloegen hondentrainsters Sascha Hermans en Sharon Zuidervliet op aan. Hun trainingsveld is naast de hondenopvang. En de beide hondenliefhebsters hadden meteen door dat er iets niet pluis was.
0: Dus bellen met de politie. Die is een onderzoek begonnen. Hoe het eraan toe ging, konden Sascha en Sharon laten zien en horen. Want ze hadden opnames gemaakt met hun mobiel.
2: Nou, Sascha Hermans, wat horen we hier nu?
3: Deze hond, naar mijn idee, geeft toch echt aan dat hij zich geïsoleerd voelt, eenzaam is. En je zou bijna kunnen gaan zeggen dat hij het eigenlijk een beetje aan het opgeven is. Zo klinkt het. Ik heb zelf honden die ook wel eens huilen als ik wegloop. En dat klinkt echt anders. Er zat geen stop in. Het bleef maar doorgaan. Dat is het grote verschil, denk ik, met andere momenten.
2: En wat heeft hij toen gedaan?
3: Medemensen van ons hebben melding ervan gemaakt. Hè, dus dat er ergens iets aan de hand was, dat we het niet helemaal vertrouwden. Dus er is gebeld met 112. Of eigenlijk eerst oorspronkelijk gewoon met 0900-nummer. En later is er gebeld dus met 144, hè, zeg ik dat goed. En na de hand nog 112. En dat was best wel moeilijk, want dan moet je toch een drempel over voordat je dat gaat doen.
2: Iemand die hier ook traint op het veld naast deze opvang is Sharon Zuidervliet. Deze geluiden heb je waarschijnlijk ook gehoord.
4: Zeker, ja, ik was afgelopen zondag aanwezig. Ja.
2: Ja. En, vertel eens, wat is er gebeurd? Wat heb je gezien?
4: Nou, wij kwamen rond een uurtje of 11 ochtends kwamen wij aan. Toen hoorden we al hondengeluiden, gehuil en geblaf. Dat horen we wel vaker, maar dit was wel zeer intens. Dat ging door merg en been. Het bleef ook maar doorgaan namelijk. Het was non-stop gehuil. Ja. Ja.
2: Er waren meerdere mensen die dat hoorden.
4: Ja, zeker. We waren ons trainingsgroepje waren we. Dus we waren met een grotere groep die het allemaal gehoord heeft. Ja.
2: Maar gebeurt er dit vaker dat jullie juist dit soort geluiden van die honden daar hebben gehoord?
4: We hebben vaker geluiden gehoord. Veel al geblaf, ook wel gehuil. Ook wel af en toe wat opstootjes die we hoorden. Zelfs gevechten. Maar het was niet zo aanhoudelijk als dat het nu was. Maar
2: hebben jullie enig idee van wat zat daar nou binnen?
4: We zijn niet binnen geweest, dat mocht ook niet. Het was een plaatsdelict, werd het gemankeerd. Maar zodra de deuren open gingen, zag je eigenlijk allemaal kennels staan. Te kleine kennels, maar ook reisbenches waar honden in gezet worden. En de naam zegt het al, het is een reisbench. Daar hoor je geen hond voor een langere tijd in te houden.
2: En dat is wel gebeurd.
4: En dat is helaas wel gebeurd, ja.
2: Ja. Je noemt al plaatsdelict. Ja, het geeft al aan, de politie is ermee bezig, hè?
4: De politie is ermee bezig, ja. Wij weten helaas niet wat en hoe, dat mag ook niet. Maar de politie is ermee bezig. We hebben ze meerdere keren nog gezien hier op het terrein terwijl wij aan het trainen waren. Dus gelukkig is er controle, ja.
2: Nou zie ik ook foto's van een hond die nogal best wel wat wonden heeft rond de nek. Daar weet jij iets van?
4: Wij krijgen, naar aanleiding van ons bericht op Instagram, op Facebook, op social media breed, krijgen wij heel veel reacties van eigenaren en van... Ja, mensen die daar meer over weten. En daar hebben we een foto van gekregen inderdaad. Dat een hond helaas in een gevecht gekomen is. En wezenlijk beschadigd is geraakt. Ja.
2: Maar zo te zien is de vacht wel van die hond weggeschoren. Die is waarschijnlijk bij een dierenarts geweest.
4: Die is bij een dierenarts geweest. Ziet ook dat de hond de wonden schoongemaakt zijn. En dat de hond ook hechtingen heeft. Dus daar is echt wel helaas echt wel een flink gevecht ontstaan. En waar de hond de dupe van is geworden. Ja.
2: Dat is hier gebeurd, bij deze opvang?
4: Dat is bij deze opvang gebeurd, ja.

0: The Thing I Love, Andy Grammer en Max samen.
1: Ja, dan gaan we naar het weer van Weerplaza. Floris Lafeber, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Ja, de dag van vandaag. Ik moet zeggen, gisteravond was het best lekker weer. Ik heb nog lekker in het zonnetje gezeten. Gaan we dat vandaag ook terugzien?
2: Ja, wel pas in de loop van de middag. Want momenteel zien we veel wolkvelden terug in het weerbeeld. Valt er af en toe ook een spatje lichte regen of motregen uit. Met name in de Noordoostpolder is dat het geval. En de temperatuur ligt momenteel tussen de 15 en 18 graden... bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Nou, in de loop van de ochtend en tijdens de middaguren... dan krijgt de zon wel veel meer ruimte om te schijnen. En dan blijven er zonnige perioden over en enkele stapelwolken.
1: En hoe gaat dat vanavond zijn? Koelt het nog flink af?
2: Ja, vanavond verloopt opnieuw vrij zonnig. En de temperaturen die liggen nog lang op een aangenaam niveau van 20 graden of meer. De wind is daarbij wel aanwezig met matig tot vrij krachtig uit het westen. Dus vanavond wel een prachtige zomeravond, wel een stevig windje daarbij. En vannacht koelt het inderdaad flink af. Op de koudste plaatsen een graadje of 13. En daarbij wisselen heldere perioden en wolkenvelden elkaar af. Nou, morgen krijgen we echt een prachtige zomerdag in de provincie met stapelwolken, flinke zonnige periode en het wordt tijdelijk een stuk warmer met 24 of 25 graden.
1: En gaat dat ook doorzetten de komende dagen?
2: Ja, op zaterdag een prachtige zomerdag dus met regionaal zomerse temperaturen van 25 graden of meer. Zondag en maandag trekt er tijdelijk wel een storing over die wat bewolking en een aantal buien met zich meebrengt. Heel veel regenwater verwacht ik overigens niet, maar misschien plaatselijk wel meer dan 5 mm. Heel goed en heel erg nodig voor de natuur, want het is gort en gort droog in Flevoland. Het wisselvallige weer op zondag en maandag is tijdelijk wel van een tijdelijke aard. Want vanaf dinsdag breekt er weer een zomerse periode aan, waarin de temperatuur ook flink oploopt. Na 25 en later in de week zelfs tropische temperaturen van 30 graden of meer. En daarbij is het droog met veelal zonnige condities.
1: Ik moet zeggen, alle bladeren van al mijn plantjes die hangen ook op 6:30. Dat is inderdaad niet zo fijn. Dus wat regen is wel handig. Ik ga morgen op vakantie naar Zweden. Ik weet dat je natuurlijk het weer maakt voor Nederland. Maar weet je al...
3: Nu Malmö.
1: Nu voor Malmö. Nou, iets hoger nog. Weet je een beetje hoe dat daaruit gaat zien?
2: Ja, het ziet er momenteel wel prima uit hoor. Voor de regio rondom Zuid-Zweden.
1: Okay.
2: Momenteel is het wel vrij fris voor de tijd van het jaar. Voor Zweedse begrippen ook. Een graadje of 20. Maar de komende periode gaat die warme lucht vanuit Centraal-Europa ook het zuiden van Zweden bereiken. Kijk. En krijgen ze daar eigenlijk een prachtig zomerweer met temperaturen van een graad of 25 volgende week. Flink wat ruimte voor de zon en overwegend droge condities.
1: Nou, jij maakt mij blij. En voor de duidelijkheid, dat was het weer over Zweden.
3: Die Zweden worden ook blij, hè, van die zomer.
1: Is dat zo?
3: Ja, die hele het jaar zijn ze neutraal, maar in de zomer is het feest. Dus jij gaat een leuke tijd mee.
1: Nou, zeker. Floris Lafeber van Weerplaza, dankjewel. Het was vorige maand even schrikken voor Lelystadse ondernemers toen ze te horen kregen dat de nabijgelegen parkeergarage De Waag in september 2 maanden dicht is. De garage is belangrijk voor bezoekers van de Lelystadse binnenstad. En die zonder die parkeerplaatsen blijven ze weg, is de gedachte.
3: Ja, het ziet er nu naar uit dat de ondernemers toch opgelucht adem kunnen halen. De gemeente kondigt aan dat er tijdelijke parkeerplaatsen komen.
4: Er komen hier tijdelijk 3 maanden lang achter mij 50 blauwe zone parkeervakken. En aan de andere kant van De Waag komen nog 100 extra tijdelijke parkeervakken.
5: En daarmee hoopt de kersverse Lelystadse wethouder Rodi Matthijs zijn stadsgenoten gerust te stellen na hun brandbrief vorige week. Ondernemers van de Waagpassage in het centrum van Lelystad, waaronder Debbie Reiniersen, voelden zich in de kou gezet door de gebrekkige communicatie van de gemeente.
6: Wij zijn totaal als ondernemers niet betrokken bij dit hele plan. Want per september gaat dit dicht. En dat houdt in dat de tijdelijke klant die je normaal hebt... geen gelegenheid meer heeft om te parkeren. En er wordt dan gezegd, daar komt een oplossing voor. Maar september is vrij snel en de oplossing is er nog niet.
7: Deze parkeerplekken gaan verdwijnen. Wat vindt u daarvan?
8: Oh, dat is kut.
7: Ja, want dit is wel makkelijk om even snel te parkeren.
8: Ja, als je even naar de Jumbo moet of wat. Dus ik werk ook hier in de buurt. Als je even een croissantje of zo wil halen, kan je hier even parkeren.
5: Van gebrekkige informatiedeling is volgens de wethouder geen sprake.
4: Wij moeten constateren dat er in principe goed geïnformeerd is... maar dat niet alles goed is aangekomen en dat moeten we serieus nemen. En dat heb ik dus nu de afgelopen week gedaan.
5: Matthijs is langsgegaan bij de ondernemers en snapt de zorgen van zijn stadsgenoten.
4: De ondernemers maken zich natuurlijk terecht zorgen dat 2 maanden lang de parkeergarage niet toegankelijk is. En dat begrijp ik ook heel goed. En daarom hebben wij ook gekozen voor eigenlijk 3 dingen. Ten eerste het zo kort mogelijk doen, maar 2 maanden. Ten tweede het doen in een periode dat het rustigst is in het centrum, januari, februari. En ten derde dat we ook extra parkeervakken gaan realiseren die tijdelijk beschikbaar zijn.
5: Zo komen er in totaal toch nog 375 parkeerplaatsen bij, om de 664 verdwijnende plekken op te vangen. Deze plekken zijn volgens de wethouder ook hard nodig, omdat er fors gebouwd gaat worden in de stad.
4: Ja, achter mij komen uiteindelijk 5 gebouwen met in totaal 243 gloednieuwe woningen midden in het stadshart. Nou, die plekken die zijn er voor de komende 3 jaar worden die neergelegd. Allereerst is het natuurlijk ook welkom als het gaat om de situatie hier. Maar ook voor alle andere grote evenementen en de groei van het stadshart zelf zijn die parkeerplekken zeer welkom.
3: Rodi Matthijs was dat. Vroeger praatte hij altijd over Porteum, van de school was hij. En nu is hij wethouder geworden.
1: Dat is toch even wennen, moet ik zeggen.
3: Ja.
1: Maar je bent ook zo gewend, als hij dan zo'n mooi pak aan heeft, dan is het ook gelijk dat je denkt, oh, hij is wethouder. Daarom,
3: met zijn mooie zware stem. En hij stond ook op de parkeerplaats van een oude school, van de Arcus. Dus het komt allemaal weer bij elkaar. Zometeen hebben we de berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, en daarin onder andere aandacht voor de bosbranden in Zuid-Europa.

0: altijd zomers. Maar ja, je heet ook de Sunshine Band. Casey was dat en give it up. De berichten van buiten Flevoland.
1: De politie en het Openbaar Ministerie gaan werken met een puntensysteem voor verkeershufters. Wie door een agent betrapt wordt op appen achter het stuur, rijden onder invloed of ander onveilig verkeersgedrag, kan rekenen op strafpunten, meldt RTL Nieuws. Bestuurders die een jaar tijd te veel strafpunten verzamelen vanwege overtredingen worden extra in de gaten gehouden. En dat is hard nodig, zegt de landelijk verkeersofficier tegen RTL.
2: We weten uit onderzoek dat juist die kleine groep mensen die zich niet aan regels houden, die zijn verantwoordelijk voor risicovolle ongevallen. En daar hebben we last van. Daar ontstaan gewonden door en erger.
1: Ja, en politie en justitie worstelen al jaren met een groep verkeersovertreders die zich niet lijken aan te trekken van boetes, straffen of rijontzeggingen.
0: Dat is toch allemaal niet niks wat je daar nou opnoemt. Boetes, straffen, rijontzeggingen en dan toch...
1: Ja, dus of je hebt geld te veel of...
0: Ja, tijd te veel.
1: Of ja, nou dat, ja.
0: En een rijontzegging trek je niks van aan, die stapt gewoon in die auto.
1: Kijk, als ik een boete zou krijgen, dan dat zijn vaak ook wel forse boetes. Zeker voor app achter het stuur, dat soort dingen.
0: Ja, en zeker als je nog eens even laat liggen.
1: Ja,
0: dan loopt hij lekker op.
1: Ik weet niet hoeveel geld je dan verdient, maar ja, ik zou er wel last van hebben.
0: Ik koop er liever boodschappen van.
1: Ik leer er wel van.
0: We gaan naar Frankrijk. Die heeft Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. President Macron zegt dat er hulp komt uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Die sturen onder meer blushelikopters. Ondertussen worden steeds meer campings in Frankrijk ontruimd. Ook deze Nederlandse vrouw moest haar spullen pakken.
3: Eind van de middag werd er omgeroepen op de camping dat iedereen eerst naar de receptie moest komen. En vervolgens werd er eigenlijk al vrij snel gezegd dat iedereen spullen in de auto moest gooien en eigenlijk ja, weg moest rijden. Wij hebben de caravan achter moeten laten met de grotere spullen voor de rest ook.
0: In Spanje zijn er ook natuurbranden. In de regio rond de hoofdstad Madrid is de noodtoestand uitgeroepen.
1: Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven zijn uit op het dure gereedschap in de kazernes. En het is gereedschap dat wordt gebruikt om levens te redden, zeggen deze brandweermannen.
4: We gebruiken deze spreider om bij ongevallen mensen te bevrijden uit voertuigen. We gebruiken die om deuren uit het voertuig te duwen. En zo toegang te verschaffen zodat we de mensen eruit kunnen halen.
5: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in het materiaal hebben.
1: Ja, wat is dan de schade? Nou, zo'n spreider of een elektrische schaar kostte zo'n 12.000 euro per stuk.
0: Heb je die wel eens in je handen gehad, zo'n spreider?
1: Nee, nog nooit.
0: Oh, ja.
1: Maar volgens mij, ik zie ze wel eens daarmee bezig. Ik kijk altijd van dat soort filmpjes. Ja, er zit een kracht in die spreiders.
0: Ja, maar ze zijn ook loeizwaar. We mochten een keer met de redactie naar de brandweer in Almere. Mochten we oefenen met die spullen.
1: Om even te proeven hoe dat...
0: Ja, nou, de spreider hebben we met z'n tweeën gedaan. Het was een beetje zwaar.
1: En doen zij het in hun eentje, de brandweermannen?
0: Dat weet ik niet.
1: Misschien ook al met z'n tweeën.
0: Daarom.
1: Knap.
0: En voor iedereen zwaar, hè?
1: Ja.
0: We gaan nog even naar voetbal. Ajax en FC Twente hebben gisteravond het Europees seizoen afgetrapt. Twente speelde in de voorronde van de Europa League. Ajax in de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers speelden tegen het Servische Vojvodina. En dat ging makkelijk, zag deze commentator.
6: 1-4, goede overwinning in Servië tegen Vojvodina. Eigenlijk alleen maar positieve verhalen over dit nieuwe Ajax. Al moet je wel zeggen dat de tegenstander niet van hele hoge kwaliteit was.
0: FC Twente had een slechtere start van het Europese seizoen. De Tukkers verloren thuis met 1-2 van het Hongaarse Ferencváros.
7: Zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
8: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
9: Hè? Nu alweer?
8: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
9: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
8: Ook dan moet je aangifte doen.
9: Nou, goed dat je het zegt.
8: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
9: Handig?
8: Ja, van de Belastingdienst.
10: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: With the OG's.
17: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
18: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
19: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
20: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Op het terrein van de oude middelbare school Arcus in het centrum van Lelystad komen 375 tijdelijke parkeerplaatsen. Tijdelijk is 3 jaar. Volgens de gemeente is dat nodig vanwege de toenemende drukte in het stadshart. Er komen nieuwe woningen bij en meer bezoekers voor evenementen. Na de zomer bieden de plekken ook uitkomst tijdens de tijdelijke sluiting van parkeergarage bij de Jumbo. Daarover maken de winkeliers in de buurt zich zorgen. En de wethouder begrijpt dat.
21: Ondernemers maken zich natuurlijk terecht zorgen dat 2 maanden lang de parkeergarage niet toegankelijk is. En dat begrijp ik ook heel goed.
0: Vandaar de extra plaatsen. Krakers die in Almere al 1,5 maand in het oude pand van Flevodroom zitten, vlakbij Gemaal de Blok van Kuffelen, die moeten eruit. Dat eisen scholengroep Eduvier en het waterschap. Ze stappen naar de rechter. Een deurwaarder die was ingeschakeld, kreeg de krakers niet weg. De commissie voor de milieueffectrapportage vindt dat de gemeente Lelystad de plannen voor het nieuwe stadsdeel Waterfront moet verduidelijken. Het is tot nu toe onduidelijk wat de gevolgen zijn van binnendijks of buitendijks bouwen voor natuur en milieu. De commissie adviseert de gemeente om het plan eerst beter uit te werken voordat de gemeenteraad een besluit neemt. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
22: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 gewonden gevallen. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela bijna €2 miljoen opgehaald. Het geld is onder meer voor medische hulp en psychologische ondersteuning. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar weer aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept.
0: Dankjewel, Marnix.
23: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We beginnen deze vrijdagochtend met flink wat bewolking en zo nu en dan valt er ook wat lichte regen of motregen uit. Aanvankelijk liggen de temperaturen nog ruim onder de 20 graden, maar als de zon later in de ochtend en tijdens de middaguren vaker doorbreekt, kan het nog vrij warm worden met 23 of 24 graden. Vanmiddag bestaat het weerbeeld uit zonneschijn, maar er komen ook stapelwolken tot ontwikkeling en het blijft op de meeste plaatsen droog. Verder staat er vandaag weinig wind uit het westen, hooguit windkracht 2 of windkracht 3.
24: Dankjewel, Floris. Ja, jagen op tornado's, je moet het maar durven. Weerman Robert de Vries die doet het elk jaar. En deze week in Flevoland is wakker aandacht voor zijn reis naar Tornado Alley in Amerika en voor zijn weercarrière. Zometeen de slotafleveringen.
20: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: gaat al meer dan 50 jaar mee, deze Doobie Brothers en Listen to the Music.
1: Weerman Robert de Vries nam vorig jaar afscheid van Omroep Flevoland. Na 17 jaar stapt hij over naar Talpa, waar hij nu het weer verzorgt voor Hart van Nederland en diverse radiozenders.
0: Hij zit in de zomerserie en deze week blikken we terug op Roberts carrière bij Omroep Flevoland. En ook reizen we met hem mee naar Amerika om zijn grote passie te beleven, storm chasing. Oftewel de zoektocht naar orkanen en ander extreem weer. Vandaag de slotaflevering.
2: In deze aflevering blikken we terug op de stormchase-reis van weerman Robert de Vries. Heeft hij nog dromen en ambities op het gebied van stormchasen en werk?
3: Zojuist heb ik even de wind gemeten. We kwamen uit op een windkracht 8.
4: Ja, soms kom je dus in die zware buien terecht. Of dan moet je naar de goede kant van de bui rijden, waar je die tornado het beste kan zien. Ja, en als je door zo'n bui rijdt, dan komt natuurlijk ontzettend veel regen naar beneden. Slagregen, zware windstoten. Soms hadden we echt wel snelheden van zo'n 120, 130 kilometer per uur. Soms is het gebied waar je zit heel droog en stoffig. Er is al eventjes weinig regen gevallen. Ja, en als zo'n bui al die wind eruit gooit, ja, dan kan je soms van enorme stofstormen krijgen dat je echt geen hand voor ogen ziet. En dat is toch ook best wel beangstigend, hoor, dat je in zo'n stofstorm zit.

0: we waren hier bij een supercell, bij zo'n zware onweersbaan. Je ziet eigenlijk ook hoeveel stormchasers daar eigenlijk rondrijden. Met dus allemaal voertuigen met weerstations op of andere gekke apparatuur. Maar ook zo'n zwaar gepantserd voertuig was daar aanwezig die daar rondrijdt. Die in zo'n tornado kan. En die gooit eigenlijk van die pinnen in de grond om hem nog te verankeren. En die gaat dan in zo'n pad van zo'n tornado staan. Maar ja, dat is natuurlijk ontzettend bizar als je dat ziet voorbij rijden. Net een soort rijdende kever, gepantserde kever, die je daar over de weg ziet gaan. Dus, en die hebben we ook meerdere keren zien rijden. En dat trekt natuurlijk ook heel veel aandacht, zodat heel veel mensen bij te kijken.
1: Robert heeft de afgelopen jaren veel weersextremen gezien in Amerika. En heeft zeker nog wel wat dromen op het gebied van stormchasen in combinatie met zijn werk als weerman.
2: Het lijkt me wel heel leuk om ook gewoon daar iets over te maken inderdaad. Ook gewoon puur over het stormchasen en ook uit te leggen van het extreme weer. Ook een beetje mensen te laten zien hoe het werkt. Wat ook de gevaren zijn, ook als het in Nederland een keer gaat voorkomen of iets dergelijks. Ja, ik denk dat het ook voor heel veel mensen wel leerzaam is om ook bijvoorbeeld zacht te houden voor de natuur.
3: Nou, is er een gezegde of een uitspraak in het oog van de storm?
2: Ja.
3: Is dat nog een keer de ambitie?
2: Ja, dan moet je het oog van een orkaan, want het oog van een tornado, dat zou ik niet doen. Kijk, het grappige, ik ben doodsbenauwd voor achtbanen, maar dit vind ik dan wel weer.
3: Dat zou ik nog wel weer.
2: Dit zou ik dan nog wel weer, inderdaad, ja. Maar dat is echt wel next level, is dat hoor.
1: Je hoort jeugdvriend van Robert, Maarten Hogeveen.
4: Je bent een hele goede vriend van Robert, dus je mag het zeggen. Robert de Vries over 10 jaar, wat is hij aan het doen?
5: ik hoop dat Robert de Vries over 10 jaar ook een hele leuke partner heeft gevonden. Waar hij ook, ook die passie misschien wat mee kan delen. Dus dat hoop ik over 10 jaar voor Robert de Vries. En 10 jaar Robert de Vries, ja, hij is nog steeds aan het stormchasen. En hij staat nog steeds voor de camera. En hij gaat ook meedoen met die spelshows. Dat wil hij ook heel graag. Dus over 10 jaar heeft hij ook wel in meerdere van die spelshows gezeten op SBS. Of weet ik wel.

0: En wil je die andere vier nog terugzien, dat kan op omroepflevoland.nl. Zometeen, wat heb ik gisteravond toch gemist op radio en tv?
1: In Langs de Lijn en Omstreken ging het over orka's die maanvissen aan stukken scheuren. Niet voor het eten, maar voor wat anders. Waarvoor dan, hoor je zometeen.

0: versie van gemaakt van... Ik heb zo'n zin in een pizza calzone. Het is een soort parodieversie op dit nummer.
1: Weet je nog wie dat heeft gemaakt?
0: Dat weet ik even niet.
1: Maar het is wel Nederlandstalig.
0: Ja, ik heb daardoor elke zin in een pizza calzone als ik dit hoor. Maar ik moet zeggen, het is nog wel vrij vroeg voor een pizza calzone.
1: Moet er ook even niet aan denken. Nee. Dit aanleiding van Eros Ramazzotti. Wat hebben we gisteravond toch gemist op radio en tv? Vertel het maar.
0: In Goedenavond Nederland aandacht voor de situatie in het Midden-Oosten. Het conflict tussen de VS en Iran lijkt ondanks de vele onderhandelingen weer helemaal terug bij af. Volgens hoogleraar militair operationele wetenschappen Han Bouwmeester zijn er ook steeds meer Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten.
2: Viel de Amerikaanse media op dat er wel steeds meer nieuwe eenheden, luchtmachteenheden ingaan, maar dat er geen oude eenheden uitgaan. Dus langzamerhand wordt het aantal opgebouwd. En het contingent Amerikanen wat er nu zit, ook met de marine erbij gerekend, en met de landmachten is ongeveer 50.000.
0: Tegelijkertijd stuurt Iran meer wapens naar de Houthis.
2: En wat we dus zien, het is een hele oude club vanuit de jaren 90, maar die wordt nu flink gesteund door Iran. Ja. Want ze komen allebei uit dezelfde stroming binnen de islamgeloof. En het zijn allebei Sjiïtische clubs. En dat komt Iran erg goed uit. En steunen dus die Houthis, nu met geld en ook met wapens.
1: Ja, wetenschappers denken dat orka's maanvissen aan stukken scheuren als vorm van vermaak, blijkt uit onderzoek dat gisteren werd gepubliceerd. Op beeld is te zien hoe één orka een grote maanvis beet heeft, tot een andere orka met volle vaart tegenaan zwemt, waardoor de maanvis uiteenspat. Orka-specialist Jeroen Hoekendijk vertelde op de radio in Langs de Lijn en Omstreken dat orka's wel vaker spelgedrag vertonen.
3: Dieren die soms een zalm op hun kop hebben liggen voor lange tijd, of dieren die uit het water springen zonder aanwijsbare reden. Ja. Of dieren in van die kelp, van dat zeewier aan het rondkroelen zijn en dan bovenkomen met zeewier op hun flippers of op hun hoofd. Dus dan vraag je af, wat is dan de functie? En dan, ja, het zijn hele intelligente dieren die in hechte sociale groepen leven. Dus dan plakken we er toch vaak het label spel op.
1: Ja, niet alleen met de maanvis dus, ook met zalm.
0: Ja, ik leg ook wel eens een zalm op mijn hoofd.
1: Ja, maar die mogen ze wel naar mijn pan brengen, denk ik.
0: Ja, inderdaad.
1: Dat is wel lekker.
0: Gisteren nog had trouwens zalm.
1: Oh, heerlijk. Toch is er waarschijnlijk ook een praktische reden waarom de orka's maanvissen op die manier in stukken scheuren.
3: De buitenkant is een soort van wat minder voedzaam. Dus als het ware een soort jas om die vis heen die wat minder voedzaam is. Dus daar wil je voorbij komen. Dan wil je bij het voedzame binnenste deel uitkomen. En ook dat zien we bij andere groepen orka's die op andere specialistische manieren jagen. Dus ze zijn best wel kieskeurig wat betreft hun dieet op sommige locaties en bij sommige dieren. En ja, misschien speelt dat hier ook wel een rol.
1: Dat was Jeroen Hoekendijk gisteravond in Langs de Lijn en Omstreken. Je hoorde hem in de rubriek Wat heb ik toch gemist gisteravond op radio en tv. Terug naar de muziek, hier is Nick Kershaw.

0: Meerst Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
1: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
2: Dit is een uittip. Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische vissersschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
3: Dit was een uittip. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Tijdelijk extra parkeerplaatsen bij het centrum van Lelystad. En krakers moeten weg uit de loods bij het gebouw van Almere. Meer nieuws het komende uur in Flevoland is wakker.
5: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505.
6: Manning Zampersen met het NOS-journaal. EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Voor producten uit 60 landen worden importheffingen ingevoerd van 10 of 12,5% volgens de VS, omdat er sprake is van dwangarbeid. Callas noemt dat onzin.
7: What I've heard also the argumentation behind that it's forced labor. But you can't say that for European Union. It's not really grounded.
6: Callas zegt dat de arbeidswetten in Europa beter zijn dan in de VS. Maar ook andere landen hebben boos gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De dieven zijn vooral uit op duur gereedschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische scharen die zo'n 12.000 euro per stuk kosten. De laatste tijd waren er onder meer inbraken bij kazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In Nijmegen zijn lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over, zegt verslaggever Mark Hamer.
8: Mensen hebben het zwaar, kan ik je melden.
9: Ja, de eind komt in zicht gelukkig.
8: Waar zitten de pijntjes?
9: Mijn enkel.
8: Oh.
9: En de blaren.
8: Hoeveel?
9: Te veel om te tellen. Ja, het is okay. Wel de hele onderkant.
8: Oké, nou...
6: De lopers worden vanmiddag onthaald op de Via Gladiola. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Morgen zonnig bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel Marnix. Zometeen in Flevoland is wakker. Na de zomer begint een nieuwe technische school in Almere. Daar worden jaarlijks duizenden mensen opgeleid voor een baan in de elektrotechniek. Straks praten we erover met Kirsten Haan, directeur van het opleidingsinstituut.
4: En hondentrainer Sascha en Sharon uit Almere slaan alarm. Ze horen het gehuil van honden bij een hondenopvang. Wat de politie daar zag, hoor je zo meteen.
11: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese en natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
13: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
14: En bedankt, hè?
15: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen.

0: lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
2: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: maakte de heating.
1: Nou, doe dat.
2: Ja, ik dacht, ik moet nog even horen wat hij hier precies zegt. Ik weet het nog steeds niet, maar het was wel
1: een reis. Hij neemt een hike, maar waar naartoe? Geen idee.
2: Oh, op die manier.
1: Na de zomer begint een nieuwe technische school in Almere. Het nieuwe techcentrum in Buiten gaat jaarlijks zo'n 5000 cursisten om en bijscholen naar de elektrotechniek.
2: Praten we over met Kirsten Haan, directeur van opleidingsinstituut ROVC. Goedemorgen, welkom in de uitzending.
3: Morgen.
2: Ja, wat gaat u precies doen om de mensen om en bij te scholen naar de elektrotechniek?
3: Nou, dat doen wij al een aantal jaar samen met onze partner TechTech. ROVC is een grote landelijke speler voor technische opleidingen. En wij geloven erin dat het belangrijk is dat we die praktijkopleidingen dicht bij de klant brengen. Zo ook in Almere. En dat doen we samen met TechTech. Dat is een gespecialiseerde lokale opleider op het gebied van koude en klimaattechniek. En dat past heel goed bij het brede technische aanbod van ROVC en de landelijke dekking.
2: En u heeft het over klanten. Wie zijn uw klanten?
3: Dat zijn installateurs, dat zijn industriële bedrijven. Dat zijn die bedrijven waar techneuten werken die aan de gang zijn. Bijvoorbeeld voor de energietransitie, waar natuurlijk heel veel mensen voor gevraagd worden. We hebben een heel groot tekort aan technische mensen in Nederland. 2/3 van onze klanten voelen dat tekort. En dat zal met de energietransitie niet minder worden. Er is behoefte aan kennis, bijvoorbeeld van koude middelen, van elektrotechniek, van veiligheid om de airco's en warmtepompen te installeren die wij in Nederland nodig hebben.
1: Ja, dus er is veel behoefte aan bij een omscholing in de elektrotechniek.
3: Zeker. En daarom richten we ons op die volwassen vakmensen die verder willen leren, maar ook de mensen die zich willen laten omscholen naar de techniek.
1: Ja, woensdag is het bestemmingsplan al goedgekeurd, hè? En na de zomer willen jullie dan al open. Nou, dat wordt hard voor werken deze zomer. Wat moet er allemaal nog gebeuren?
3: Zeker. We hebben natuurlijk al bestaand aanbod. Dus die spullen worden klaargemaakt om te verhuizen naar de nieuwe locatie. En daarnaast zijn we hard aan de slag om te werken aan nieuwe praktijkinstallaties, extra praktijkinstallaties rondom koude middelen. En zodra die klaar zijn, zullen wij ook de officiële erkenning aanvragen om examenlocatie te zijn voor die koude middelen.
2: Ja, ik hoor u niet over jonge studenten die net van de middelbare school komen.
3: Nee, dat klopt. Wij richten ons echt op volwassen vakmensen. Dus mensen die al in de techniek werkzaam zijn en zich willen laten bijscholen. Of de mensen die zich vanuit een andere branche willen laten omscholen naar de techniek.
2: Ja, en hoe oud mag je dan nog zijn om bij u aan te melden?
3: Nou ja, dit zijn de mensen die van het regulier onderwijs afkomen. Dus veelal zijn dat mensen tussen de 23 en 50 jaar.
1: 5000 cursisten willen jullie dus op gaan leiden en dat dan elk schooljaar. Wat kunnen die straks verwachten? Wat voor opleidingen zijn er straks te vinden op deze school?
3: Koude en klimaattechniek in ieder geval. Maar ook elektrotechniek, veiligheid rondom NEN-normen 3140 en 1010. Maar ook ATEX. Maar de focus zal in eerste instantie met name liggen rondom de koude en klimaattechniek en alle opleidingen die daaromheen nodig zijn om de monteurs op te leiden die bijvoorbeeld airco's en warmtepompen installeren.
1: En ik snap dat het heel divers is om hier antwoord op te geven, maar hoe lang duurt zo'n opleiding?
3: Ja, dat duurt niet heel erg lang. Je kunt mensen in een paar dagen opleiden zodat ze zelfstandig aan de slag kunnen. En veelal leert men dan op de werkplek weer verder. Of komen daarna weer terug voor een vervolgopleiding. Dus dat zijn opleidingen van 1, 2, 3 tot zo'n 10 dagen.
1: Ja, en dat is ook heel praktisch gericht als ik dat zo hoor. Hè? Dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja.
3: Ja, dat is dat past heel goed bij ROVC en zeker ook bij TechTech. We geloven erin dat je juist door dingen te doen leert. Dus heel veel praktijk en theorie alleen ter ondersteuning.
2: Oké, veel koude techniek dus na een warme zomer. Kirsten Haan, succes daarmee en dank voor de toelichting.

0: Alex Warren en de Fever Dream. Ik hoop dat jij beter hebt geslapen dan Alex Warren hier beschrijft. Want het koelde aardig af vannacht, toch?
1: Zeker, Floris Lefebvre van Weerplaza, toch?
2: Inderdaad, ja, het was inderdaad een relatief frisse nacht die we gehad hebben afgelopen nacht. Minimumtemperatuur iets boven de 10 graden. Maar inmiddels ligt de temperatuur alweer ruim boven de 15 graden. Is er veel bewolking aanwezig en valt er af en toe wat lichte regen of motregen uit. Met name in het noordoosten van onze provincie is dat het geval. Maar later in de ochtend en vanmiddag krijgt de zon veel meer ruimte om te schijnen. Er ontstaan enkele stapelwolken, het blijft overwegend droog. En het wordt ook nog eens vrij warm met 23 of 24 graden maar liefst.
1: Krijgen we dan ook zo'n lekkere zomeravond?
2: Een prachtige zomeravond zelfs. Met nog lang aangename temperaturen van 20 graden of meer. Weinig wind daarbij en flink wat ruimte voor de zon. Tijdens de nachtelijke uren trekken er ook wat wolkenvelden over, maar ook dan blijft het droog. En de minima liggen opnieuw vrij laag met 14 of 15 graden.
1: En dan het weekend, hoe gaat dat verlopen? Ook met een zonnetje?
2: Ja, we krijgen morgen een prachtige zomerdag in heel Flevoland. Met temperaturen die flink gaan stijgen naar 24 tot lokaal zelfs 25 of 26 graden. En dat zijn zomerse temperaturen. Daarbij flink wat ruimte voor de zon, af en toe wat wolkensluiers en enkele stapelwolken die ontstaan. En met 25 of 26 graden in de zon is het gewoon prachtig weer om naar buiten te gaan. Houd morgen wel rekening met een stevig windje, want die is morgen matig tot vrij krachtig uit het westen. En op zondag krijgen we tijdelijk wat ander weer. Er trekt namelijk een koufront over en dat brengt wat meer bewolking, lagere temperaturen en vooral ook een aantal buien met zich mee. En dat is heel goed voor de natuur, denk ik.
1: Dat is heel goed voor de natuur, maar zet het soda aan de dijk?
2: Ja, ik denk het niet echt hoor. Het is wel echt een druppel op een gloeiende plaat. Want op de meeste plaatsen valt niet meer dan 5 mm regenwater. De grootste hoeveelheden zijn weggelegd voor het oosten van het land. En ik denk dat het in Flevoland allemaal wel meevalt. Sterker nog, we krijgen op maandag ook nog te maken met een aantal buien. Maar die trekken wel snel naar Duitsland weg. En daarna volgt er een drogere periode met flink wat ruimte voor de zon. En halverwege volgende week kunnen we wellicht weer tropische temperaturen van 30 graden of meer verwachten. En dat warme zomerweer houdt de rest van volgende week aan.
1: Een echte zomer dus, zo te horen. Floris Lefebvre van Weerplaza, dankjewel. Het geluid van huilende honden bij hondenopvang Dierenparadijs Almere. Daar sloegen hondentrainsters Sascha Hermans en Sharon Zuidervliet op aan. Hun trainingsveld is naast de hondenopvang en beide hondenliefhebbers hadden meteen door dat er iets niet pluis was.
0: Dus belden ze met de politie, die is een onderzoek begonnen. Hoe het eraan toe ging, dat konden Sascha en Sharon laten zien en horen, want ze hebben opnames gemaakt met hun mobiel.
3: Nou, Sascha Hermans, wat horen we hier nu?
4: Deze hond, naar mijn idee, geeft toch echt aan dat hij zich geïsoleerd voelt, eenzaam is. En je zou bijna kunnen gaan zeggen dat hij het eigenlijk een beetje aan het opgeven is. Zo klinkt het. Ik heb zelf honden die ook wel eens huilen als ik wegloop. En dat klinkt echt anders. Er zat geen stop in, het bleef maar doorgaan. Dat is het grote verschil, denk ik, met andere momenten.
3: En wat heeft hij toen gedaan?
4: Medemensen van ons hebben melding ervan gemaakt. Hè, dus dat er ergens iets aan de hand was, dat we het niet helemaal vertrouwden. Dus er is gebeld met 112. Of eigenlijk eerst oorspronkelijk gewoon met 0900-nummer. En later is er gebeld dus met 144, hè, zeg ik dat goed. En na de hand nog 112. En dat was best wel moeilijk, want dan moet je toch een drempel over voordat je dat gaat doen.
3: Iemand die hier ook traint op het veld naast deze opvang is Sharon Zuidervliet. Deze geluiden heb je waarschijnlijk ook gehoord.
5: Zeker, ja, ik was afgelopen zondag aanwezig. Ja.
3: Ja. En, vertel eens, wat is er gebeurd? Wat heb je gezien?
5: Ja, wij kwamen rond een uurtje of 11 ochtends kwamen wij aan. Toen hoorden we al hondengeluiden, gehuil en geblaf. Dat horen we wel vaker, maar dit was wel zeer intens. Het ging door merg en been. Het bleef ook maar doorgaan namelijk. Het was non-stop gehuil. Ja. Ja.
3: En er waren er meerdere mensen die dat hoorden?
5: Ja, zeker. In ons trainingsgroepje waren we. Dus we waren met een grotere groep die het allemaal gehoord heeft, ja.
3: Maar gebeurt er dit vaker, dat jullie juist dit soort geluiden van die honden daar hebben gehoord?
5: We hebben vaker geluiden gehoord. Veel al geblaf, ook wel gehuil. Ook wel af en toe wat opstootjes die we hoorden, zelfs gevechten. Maar het was niet zo aanhoudelijk als dat het nu was. Maar
3: hebben jullie enig idee van, wat zat daar nou binnen?
5: We zijn niet binnen geweest, dat mocht ook niet. Was het een plaatsdelict, werd het gemankeerd. Maar zodra de deuren open gingen, zag je eigenlijk allemaal kennels staan. Te kleine kennels, maar ook reisbenches waar honden in gezet worden. En de naam zegt het al, het is een reisbench. Daar hoor je geen hond voor een langere tijd in te houden.
3: En dat is wel gebeurd?
5: En dat is helaas wel gebeurd, ja.
3: Je noemt al plaatsdelict. Dat geeft al aan, de politie is ermee bezig, hè?
5: De politie is er mee bezig, ja. Wij weten helaas niet wat en hoe. Dat mag ook niet. Maar de politie is ermee bezig. We hebben ze meerdere keren nog gezien hier op het terrein, terwijl wij aan het trainen waren. Dus gelukkig is er controle, ja.
3: Nou zie ik ook foto's van een hond die nogal best wel wat wonden heeft rond de nek. Daar weet je iets van?
5: Wij krijgen, naar aanleiding van ons bericht op Instagram, op Facebook, op social media breed, krijgen wij heel veel reacties van eigenaren en van mensen die daar meer over weten. En daar hebben we een foto van gekregen inderdaad, dat een hond helaas in een gevecht gekomen is en wezenlijk beschadigd is geraakt. Ja.
3: Maar zo te zien is de vacht wel van die hond weggeschoren. Die is waarschijnlijk bij een dierenarts geweest.
5: Die is bij een dierenarts geweest. Die doet dat de hond de wonden schoongemaakt zijn en dat de hond ook hechtingen heeft. Dus daar is echt wel, helaas echt wel een flink gevecht ontstaan en waar de hond de dupe van is geworden. Ja.
3: Dat is hier gebeurd, bij deze opvang?
5: Dat is bij deze opvang gebeurd, ja.
0: Verder in dit programma de berichten van buiten Flevoland. Met Roy.
1: Het leed dat Vierdaagse heet.

0: Down on the Street. Ja, in Nijmegen is het natuurlijk maar één straat die telt. Dat is de...
1: Via Gladiola.
0: Ja, voor de finish, hè. Sint-Anna-straat.
1: Precies.
0: Zo heet hij als het geen vierdaags is.
1: Ja, maar ja, vandaag dus wel de Via Gladiola. Ja, nou, 30, 40 of zelfs 50 kilometer per dag te hebben gelopen, zitten er dus vandaag weer op voor de vierdaagse wandelaars. De Via Gladiola in Nijmegen die wacht dus op hen. Met natuurlijk het afsluitende kruisje. En niet iedereen krijgt er eentje, want op de route bevinden zich ook zwartlopers.
2: Dat mag eigenlijk niet, maar ja, dat mag zoveel dingen niet. Maar ik probeer elke keer netjes tussen te komen, maar ja, dat lukt gewoon niet. Ik ben 20.000 of 22.000, komt er gewoon niet tussen.
1: Ja, dat zijn dus mensen die zich er wel voor hebben aangemeld. Maar niet mee mogen doen, want zoveel mensen melden zich aan.
0: Ja, er zijn er altijd meer dan wat mag.
1: Ja, dus je moet ingelood worden, zeg maar. Gisteren vielen nog ruim 1200 mensen uit, iets meer dan vorig jaar. Er zijn nu nog ruim 42.000 wandelaars onderweg. En ik zit ondertussen ook mee te kijken met de stream van onze collega's van Gelderland. En ik moet zeggen, dat zei ik ook al tegen jou, ik wist niet dat er zoveel mensen waren. Hè, er zijn zoveel mensen die aan het lopen zijn, dat gaat in één stuk door.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat is leuk.
0: En ze hebben camera's op bepaalde plekken hangen, waardoor je dus mee kunt kijken. En misschien kun je het even ook bij ons in beeld zetten. Ga ik intussen naar Amerika, die komt met nieuwe importheffingen, want het vorige pakket liep af. Het gaat om producten uit 60 landen, waaronder de Europese Unie. Canada probeert nog te onderhandelen met de Verenigde Staten, maar richt zich verder vooral op zichzelf, zegt premier Carney.
3: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers, our farmers, our businesses. We're ready.
0: Een groot deel van de landen krijgt te maken met een heffing van 10%. Voor China en Japan gaat het om 12,5%.
1: Sinds het staakt het vuren tussen Hamas en Israël zijn er in Gaza minder mensen onder voet, zegt de VN. Deze arts werkt samen met lokale teams in Gaza en ziet dat er meer eten beschikbaar is. Maar hij blijft waarschuwen.
4: Vergis je niet, het is nog steeds veel en veel te weinig. Je ziet nog steeds dat 90% van heel Gaza afhankelijk is van humanitaire hulp. Wat ontiegelijk veel is. En dat humanitaire hulp wordt steeds minder. En wat je nu ook de afgelopen maanden ziet, is dat er steeds minder voedsel binnenkomt. Waardoor alles ook schaarster wordt en ook duurder.
1: Israël laat nog steeds maar heel beperkt hulp toe aan Gaza.
0: En dat daar is het

0: Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match, ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentietogo.com/radio.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentietogo.com/radio.
4: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Flevoland met het regionieuws.
6: In Almere Buiten begint na de zomer een nieuwe technische opleiding. Mensen die al in de techniek werken, kunnen daar om- en bijscholing krijgen. De directeur van het ROVC legt uit wat je daar kunt leren.
7: Er is behoefte aan kennis, bijvoorbeeld van koude middelen, van elektrotechniek, van veiligheid om de airco's en warmtepompen te installeren die wij in Nederland nodig hebben.
6: Ja, ze rekent op 5000 cursisten per schooljaar. Op het terrein van de oude school Arcus in het centrum van Lelystad komen 375 tijdelijke parkeerplaatsen. Tijdelijk is 3 jaar. Volgens de gemeente is dat nodig vanwege de toenemende drukte in de stadshart door woningbouw en evenementen. Na de zomer bieden de plekken ook uitkomst tijdens de tijdelijke sluiting van de parkeergarage bij de Jumbo. Daarover maakten de winkeliers zich zorgen in de buurt en de wethouder begrijpt dat.
8: Ondernemers maken zich natuurlijk terecht zorgen dat 2 maanden lang de parkeergarage niet toegankelijk is. En dat begrijp ik ook heel goed.
6: Krakers die in Almere al 1,5 maand in het oude pand van Flevodroom zitten, vlakbij gemaalde blok van Kuffeler, die moeten eruit. Dat eisen de scholengroep Eduvuur en het waterschap. Ze stappen naar de rechter. Een deurwaarder die was ingeschakeld kreeg de krakers niet weg. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
9: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Russische luchtaanvallen op het zuidoosten van Oekraïne is vannacht een dode gevallen. Ook raakten tientallen mensen gewond. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van Wildberries, de grootste online marktplaats van Rusland. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Het gaat bij de Europese Unie om een heffing van 10%. Ook andere landen reageren boos. In de regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. 10.000 mensen zijn daar geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote bosbranden.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We beginnen deze vrijdagochtend met flink wat bewolking en zo nu en dan valt er ook wat lichte regen of motregen uit. Aanvankelijk liggen de temperaturen nog ruim onder de 20 graden, maar als de zon later in de ochtend en tijdens de middaguren vaker doorbreekt, kan het nog vrij warm worden met 23 of 24 graden. Vanmiddag bestaat het weerbeeld uit zonneschijn, maar er komen ook stapelwolken tot ontwikkeling en het blijft op de meeste plaatsen droog. Verder staat er vandaag weinig wind uit het westen, hooguit windkracht 2 of windkracht 3.
11: Ja, onze collega Jolinde Dalstra die is ook de Nijmeegse Vierdaagse aan het lopen.
12: Oh, vandaar dat we haar niet horen deze
11: week. Vandaar inderdaad. Okay. Vanochtend stuurde ze nog een foto dat ze bij de start stond. Hoe laat was dat? Was iets om 4:30 of zoiets?
12: Heel vroeg is dat, hè?
11: Ja, dus ze is al een tijdje aan het lopen. Hoe het haar vergaat die laatste dag, dat hoor je zometeen in Flevoland is wakker.
5: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Klinkt ietsje anders dan je misschien gewend bent, maar dit was de albumversie. Dit ter afwisseling van de singleversie van Shania Twain's That. Ja, zo, dat was het. That Don't Impress Me Much.
1: We gaan het hebben over de Nijmeegse Vierdaagse. Een van de 47.000 wandelaars is namelijk onze collega Joliene Dalstra.
0: En daarom heb je haar de hele ochtend niet gehoord in dit programma. Gaan we nu goed maken. Goedemorgen, Jolien.
2: Ja, goedemorgen. Ja, de hele ochtend, de hele week, hè, Leo?
0: Ja, dat is wat.
2: Goedemorgen en Roy, hallo.
0: Hi. Zeg, jij hebt in de weken hiervoor alle luisteraars steeds uitgebreid bijgepraat over je oefenschema.
2: Zeker.
0: Heeft zich dat uitbetaald?
2: Ik loop hier met mijn vriendin Christine. We lopen lekker soepel, gaat goed. Dat is wel nadat ik gisteren 1,5 uur op de medische post heb doorgebracht. Oh. Om een aantal blaren door te laten prikken.
1: Een aantal? Hoeveel?
2: 12.
1: Oh.
2: Oh, ja. Je hoort wel, er wordt hier om me heen heel hard gelachen. Nee, geeft niks hoor, geeft niks.
1: Ben jij recordhouder blaren? Of dat nog net niet?
2: Nee, ik denk niet dat ik recordhouder ben. Nee. Nee, dat geloof ik niet. Nee.
0: Maar je loopt door.
2: Flink ingetaped, dus dan kun je weer doorlopen.
0: Juist, ja. En heb je ook pijnstillers ingenomen?
2: Jazeker, ja. Vanochtend 2 paracetamolletjes. Ik heb een stripje bij me, ibuprofen. Dus kijk, die finish gaan we sowieso halen.
0: Oké, en wie staan er allemaal te wachten dan op jullie straks?
2: Man, lief, zonen, vrienden. De tribune waar ze op zitten, vond ik wel grappig, heet K3.
0: Hebben we dat weer.
1: Leuk, ja. Ja. Nou, je hebt dus nu al, dit is je 4e dag, je hebt er ook nog al 3 op zitten. Welke was de zwaarste van alle 4?
2: Ja, gisteren. Gisteren was wel zwaar.
1: Ja, waarom?
2: Ja, je hebt die 7 heuvelen. Al snap ik nooit. Ik ben altijd de tel kwijt. Dan denk ik, welke heuvel zitten we nu? Dat had ik, hè. Dit is de 2e Kadakkumloop. Dat had ik de 1e keer ook al.
1: Ja.
2: Toen vroeg ik op een gegeven moment aan iemand van, wanneer beginnen die 7 heuvelen? Toen zei iemand, nou schat, ze hebben er al 4 gehad. Dus ik snap dat nog steeds niet helemaal.
0: Nee.
2: Maar dat was wel een pittige dag.
1: Heb je dan ook wat meer last van je kuiten nu? Omdat je dus wat heuvelen moest belopen?
2: Ja, eigenlijk helemaal niet. Ik heb helemaal geen spierpijn. Dus daar is die training, zijn die trainingen toch wel heel goed voor. Dus nee, geen spierpijn. Nergens last van. Ja, voetjes wat pijnlijk dus door die blaren. Maar ach, weet je, je loopt vandaag een beetje op wolken.
0: Is dat zo? Komt dat door al die mensen langs de kant?
2: Ja, oh ja, eigenlijk gisteren was het ook zo één groot feest. We kwamen terug in Nijmegen. Nou, echt 2,5 kilometer. Beetje voetje voor voetje.
0: Mm-hmm.
2: Was overal zo'n groot feest. Studenten en helemaal uit hun dak. En op balkons en muziek. Ja, dat is fantastisch, joh.
0: Dat maakt het hartstikke leuk. Maar ik hoor nu weinig achtergrondgeluid.
2: Ja, nou, dat viel me eigenlijk ook op. Er wordt, mensen, het wordt gekletst, maar er wordt weinig gezongen. Maar dat viel me bij alle militairen ook wel op. Af en toe zetten ze wel een lied in. Ja. Maar niet heel veel.
0: Okay,
1: en wat voor lied zing jij? Een potje met vet, dat soort dingen?
2: Of? Nee, nog niet. Oh, okay. Nee. Nog niet. Nee. Nee. En wat je, de muziek die je hoort als je ergens binnenkomt in plaatsjes, is nou 90%, 95% Nederlandstalig.
1: Oh ja, dus jij kan alles meezingen nu ook? Of?
2: Ja, nou, ja, ik denk dat ik ze na vandaag hoef ik ze ook even niet meer te horen. Van cheerio en weet ik het allemaal. Maar vind ik het wel even genoeg.
1: Maar straks dus die finish, ja, dan is het klaar. Wat ga je doen het hele weekend gewoon met de benen op de bank? Of hoe ziet je weekend eruit?
2: Dat zijn maar een paar letters. Dat is N-I-K-S. Dat is helemaal niks. Oh, ja.
1: Heel goed.
2: Nee, ik ga sowieso niet lopen.
0: Nee, dat gaan we niet meer doen. Maar even samenvattend, Jolien. Je hebt getraind, dat betaalt zich uit. Helaas dan, ja. Dan die blaren. Het is je 2e. Smaakt dit naar meer?
2: Ja, ik denk het toch wel. Ja, ik denk het wel. Ja, en het grappige was, ik kwam nog een bekende uit Friesland tegen. En hij loopt ook wel de Elfstedentocht.
0: Dat
2: dus
0: ook,
2: ik zei tegen hem, ik zeg ja. Ik zei die Elfstedentocht, hè? Dat is natuurlijk, dat loop je 5 dagen. Ah, hij zegt die Elfstedentocht wandelen is vele malen zwaarder. Heb je amper publiek. Dus misschien is dat wel de volgende uitdaging.
0: Oh. Niet okay. Nijmegen.
2: Maar dan ga ik nog even een paar nachtjes over slapen.
0: Daarom.
1: Nou, misschien dat ik hem wel een keer ga lopen in Nijmegen. Niet die Elfstedentocht, maar dan die Nijmegen. Dat lijkt me ook wel leuk.
2: Oh, dan gaan we samen.
1: Dat is goed. Spreken we af.
2: Oké. Okay.
0: Tot maandag, hè? Ben je dan voldoende hersteld?
2: Jawel.
1: Ik kan regelen een voetenbakje.
0: Oké, zie elkaar maandag weer. En bedankt, hè?
2: Hey, man, een fijne uitzending.
1: Hey.

0: Somber and My Body Isn't Ready. Straks ook te zien op Lowlands. En straks in dit programma de rubriek Wat heb ik gisteravond gemist op Radio en TV met...
1: Ja, onder andere het centrum van Paramaribo. Dat staat nu op de lijst van bedreigd werelderfgoed van UNESCO. Waarom dat is, hoor je zo meteen. Eerst die...

0: Upside Down. Diana Ross stond destijds op een LP, die kon je uitklappen. En ja, ook inderdaad ondersteboven halen, dat staat er allemaal bij.
1: Ja, ja, nee, heel goed.
0: Ja,
1: doe me denk aan ILO met op het einde dan Please Turn Me Over.
0: Weet je? Oh ja, dat je de plaat zelf moest op. Ja, dat is heel goed dat ze dat zeggen.
1: Ja.
0: Wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv?
1: Ja, in Goedenavond Nederland aandacht voor de situatie in het Midden-Oosten. Het conflict tussen de VS en Iran lijkt ondanks de vele onderhandelingen weer helemaal terug bij af. Volgens hoogleraar militair operationele wetenschappen Han Bouwmeester zijn er ook steeds meer Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten.
2: Viel de Amerikaanse media op dat er wel steeds meer nieuwe eenheden, luchtmachteenheden ingaan, maar dat er geen oude eenheden uitgaan. Dus langzamerhand wordt het aantal opgebouwd. En het contingent Amerikanen wat er nu zit, hè, ook met de marine erbij te rekenen, en met de landmachten is ongeveer 50.000.
1: Ja, tegelijkertijd stuurt Iran meer wapens naar de Houthis.
2: En wat we dus zien, het is een hele oude club vanuit de jaren 90, maar die wordt nu flink gesteund door Iran.
3: Ja.
2: Want ze komen allebei uit dezelfde stroming binnen de islamgeloof. En het zijn allebei Sjiïtische clubs. En dat komt Iran erg goed uit. En steunen dus die Houthis, nu met geld en ook met wapens.
0: UNESCO heeft het historisch centrum van Paramaribo op de lijst van bedreigd werelderfgoed gezet. De Surinaamse overheid zou te weinig doen om het unieke historische stadsbeeld te beschermen. Erfgoedspecialist Tessa Leuza vertelde in Met het oog op morgen over welke panden het gaat.
4: Neem natuurlijk de kathedraal, de houten basiliek is het eigenlijk. De hervormde kerk op het kerkplein, ook een prachtig rondpand. Verschillende panden in de Limapo-straat. Die panden met die balkons, dat is een smalle straat met aan weerszijden van die houten panden met die balkons. Ja, dat is gewoon heel mooi om daar rond te wandelen.
0: Maar al die gebouwen worden dus niet goed beschermd.
4: Die panden staan aan de ene kant onder druk doordat commerciële projectontwikkelaars die grond willen hebben, oude panden opkopen en ze vervolgens laten verkrotten totdat ze in elkaar vallen. En aan de andere kant zie je dat de overheid, die zelf eigenaar is van een heleboel van die panden heel slecht beheerd, slecht onderhoud, ze staan leeg voor een groot deel, dan trekken de zwervers in, er ontstaat brand en de afgelopen 2 jaar zijn er al heel veel panden echt letterlijk in rook opgegaan.
0: Zonde. Iedereen moet aan het werk daar.
1: Dat wil je niet natuurlijk, die mooie panden.
0: Om mooie dingen te behouden. En met dit fragment komt er een einde aan de rubriek Wat heb ik gisteravond gemist op radio en tv. En daar sluiten we ook altijd mee af. In Flevoland is Wakker Roy bedankt.
1: Ja, jij bedankt. Jij gaat nog een uurtje verder met Flevoland Muziekland. En je verzoekje is welkom, hè. Als je een verzoekje hebt, mag je hem insturen. 0320 28 50 50.

0: duik in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Deze hond, naar mijn idee, geeft toch echt aan dat hij zich geïsoleerd voelt, eenzaam is. En je zou bijna kunnen gaan zeggen dat hij het echt een beetje aan het opgeven is. Zo klinkt het.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou, ik heb het mijn partij zwaar.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik hoop dat Robert de Vries over 10 jaar ook een hele leuke partner heeft gevonden.
0: Dit is Flevoland.
4: Iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past. Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.

0: of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Dit is een uittip.
2: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
3: Nieuwe technische school Almere begint na de zomer. En nieuwe spandoeken roepen automobilisten op 80 te rijden op de provinciale weg. Meer nieuws in de bulletin van 9:30.
4: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl.
5: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Er komt waarschijnlijk een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Dat bevestigt de politie na een bericht van RTL Nieuws. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Wie te veel strafpunten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan moet in het najaar klaar zijn. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Er is onder meer brand bij de stad Bordeaux, zegt correspondent Saskia Houthuin.
6: Canada will do whatever it takes to build our.
7: Inmiddels is 4.800 hectare aan land in vlammen opgegaan. Meer dan 20.000 personen zijn inmiddels geëvacueerd. Dat zijn inwoners, maar ook heel veel toeristen. Meerdere campings die zijn ontruimd. Franse media die hebben het over een monsterbrand.
5: Amerika komt met nieuwe importheffingen nu het vorige pakket is afgelopen. De heffingen worden ingevoerd op producten uit 60 landen, waaronder de EU. Canada probeert nog te onderhandelen met de VS, maar richt zich verder vooral op zichzelf.
6: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers. We're ready because we've been focusing on what we can control.
5: En dat zei de Canadese premier Carney. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een importheffing van 10%. Een Indiase activist is na 26 dagen gestopt met zijn hongerstaking. Sonam Wanchuk was ermee begonnen om aandacht te vragen voor de eisen van de zogeheten kakkerlakbeweging. Aanhangers van die protestbeweging eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Ook is er onvrede over de werkloosheid en economische ongelijkheid in India. Wanchuk zelf is geen leider van de kakkerlakbeweging, maar mede door zijn hongerstaking werden de protesten grootschaliger. Het weer eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.
3: En dit was het NOS Journaal. Dankjewel, Marnix. Eén korte file, de N704, Nijkerk richting Almere, tussen de N301 en de N305. 4 minuten, dat is alles. Flikker op de A27.

0: 30. Almere richting Hilversum bij 112,1. Zie je nog een flitser, dan mag je die doorgeven natuurlijk via de app van Flitsmeister. Flevoland Muziek op punt van beginnen. Zometeen een groep met boys in de naam, maar je hoort voornamelijk een zangeres.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
4: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
7: Schouwenaar.

0: vierdaagse wandelaars aan de lijn. Alicia uit Almere, die hadden we heel vroeg vanochtend, maar de laatste loodjes, ach, ach, ach.
1: Nou, ik heb het mijn partij zwaar.
0: Ja, dat had ze inderdaad. En nog niet zo heel lang geleden had de collega Juliene Dalstra aan de telefoon. Die is deze week even niet te horen op de radio, omdat ze de hele week meeloopt met de Nijmeester Vierdaagse. En het viel haar op dat ze heel veel Nederlandstalige muziek had gehoord. Vanaf de kant is natuurlijk hartstikke gezellig.
1: Ja, nou ja, ik denk dat ik ze na vandaag hoef ik ze ook even niet meer te horen. Van Cheerio en weet ik het allemaal. Maar dan vind ik het wel even genoeg.
0: Daarom heb ik...

Remo Hermans. En hij was lekker in de boeken. Wij zijn even in gedachten op werk, samen met Kiek. En als je de televisie aan hebt, dan kun je zien dat het gaat om een historisch stukje van het oude dorp. Die gezellige kleine houten huisjes, de straat. En dan het hoekje om. Ja, maar daar zie je verder niks meer. Bloemen bij de lantaarnpalen. De was die hangt te drogen, tuurlijk. Zie jij het verschil tussen de linker en de rechter foto? Dat zou knap zijn als je nu al ziet, maar je mag het doorgeven natuurlijk. Omroepleveland.nl/kiek. En je mag het ook door.

En wie weet ga je naar huis met mooie prijzen. Intussen op de radio Donna Summer en Bad Girls. We hebben ook nog City to City. Ja, dat is die grote hit van een jaartje of 15 geleden. The Road.

Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen, Molenaar.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: In Almere Buiten begint na de zomer een nieuwe technische opleiding. Mensen die al in de techniek werken, kunnen daar om- en bijscholing krijgen. De directeur van het ROVC legt uit wat je daar kunt leren.
10: Behoefte aan kennis, bijvoorbeeld van koude middelen, van elektrotechniek, van veiligheid om de airco's en warmtepompen te installeren die wij in Nederland nodig hebben.
9: Ze rekent op 5000 cursisten per schooljaar. De provincie heeft langs 4 provinciale wegen spandoeken gehangen. Daarop staat het verzoek om 80 km per uur te rijden. Wordt nu vaak te hard gereden. De spandoeken blijven tot eind september hangen. Daarna volgt de jaarlijkse campagne over modder op de wegen. De rechter heeft een Almeerder veroordeeld tot TBS met dwangverpleging. De man probeerde eind vorig jaar een eigenaar van een kebabzaak met messteken om het leven te brengen. De rechtbank volgde eis van de officier van justitie 2 weken geleden. Daar hoorde ook een schadevergoeding bij van €13.000.
11: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er komt waarschijnlijk een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur. Wie te veel strafpunten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Bij Russische luchtaanvallen op Zuidoost-Oekraïne is vannacht een dode gevallen. Ook raakten tientallen mensen gewond. Volgens de gouverneur werden er meer dan 1000 drones en raketten afgevuurd op de regio van de stad Zaporizhia. In Nijmegen zijn ruim 40.000 wandelaars begonnen aan de laatste dag van de Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola.
12: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We beginnen deze vrijdagochtend met flink wat bewolking en zo nu en dan valt er ook wat lichte regen of motregen uit. Aanvankelijk liggen de temperaturen nog ruim onder de 20 graden, maar als de zon later in de ochtend en tijdens de middaguren vaker doorbreekt, kan het nog vrij warm worden met 23 of 24 graden. Vanmiddag bestaat het weerbeeld uit zonneschijn, maar er komen ook stapelwolken tot ontwikkeling en het blijft op de meeste plaatsen droog. Verder staat er vandaag weinig wind uit het westen, hooguit windkracht 2 of windkracht 3.
9: Dankjewel voor de Slaveber van Weerplaza. Flitsers heb ik voor je. 1 flitser moet ik zeggen. A27 Almere richting Hilversum bij hectometerpaal 112,1. Flevoland Muziekland gaat door met een kleurrijke Haagse band.
13: Flevoland. Goedemorgen. Flevoland Muziekland. Met Leo Schouwenaar.

0: Material Lover. Ja, qua thema lijkt het een beetje op Material Girl natuurlijk van Madonna, maar dit was Shanna Sparrow. En we begonnen dit half uurtje met de kleurrijke Haagse band Sommieu en Multicolor.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Week 30, maar dan van 2005. Mooie hitparade hadden we toen. En het leuke is dat we toen kennis maakten met Daniel Powter. Hij stond toen in de hitparade met Bad Day.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: 2005.

Shaky Breaky Heart van Billy Ray Cyrus. En tegenwoordig ja, is zijn dochter zo beroemd dat we moeten zeggen, ja, dat is de papi van Miley. En vroeger zei het andersom, als het dan van Miley Cyrus had, zei, ja, het is de dochter van Billy Ray van Shaky Breaky Heart. Straks de polterplaat, een van de laatste keren dat hij hem heeft, Rolf Sanchez, Machar. Maar eerst terug in de tijd met Seal, en hier is Crazy.

Sanchez. Ja, hij heeft deze week de polderplaat. En je hoorde Machar Aoni, want de Beaverjo was natuurlijk vroeger. En we gaan nog even voor de zekerheid één keertje kijken op televisie. In elk geval naar Kiek de Kiekendief, die een mooie foto heeft gemaakt van een van de oude binnenstraatjes van de Bult.

De telefoon 0320 28 50 50. Zie jij het verschil tussen de linker en de rechterfoto? Is het op straat? Is het op niveau van de begane grond? Is het op de eerste verdieping? Is het ergens in de lucht? Zit het in de stenen? Zit het in de bouw? Zit het in de reclame die je ziet? Ja, hij valt niet mee vandaag. Daar gaan we de week mee afsluiten. En probeer je oplossingen door te geven voor 11 uur. En dit is Atomme Kitten nog met Hole Again. Tot nieuws en reclame van 10 uur. En straks nog een uurtje Flevoland Muziekland. Dan met Marco Verhagen.

0: duiken in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Dit is Flevoland.
3: Deze hond, naar mijn idee, geeft toch echt aan dat hij zich geïsoleerd voelt, eenzaam is. En je zou bijna kunnen gaan zeggen dat hij het echt een beetje aan het opgeven is. Zo klinkt het.
2: Ook dit is Flevoland.
4: Nou, ik heb het mijn partij zwaar.
2: En dit is ook Flevoland.
5: Ik hoop dat Robert de Vries over 10 jaar ook een hele leuke partner heeft gevonden.
2: Dit is Flevoland.
6: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
7: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
6: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom. Met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
2: Zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Nieuwe technische school in Almere begint na de zomer. Nieuwe spandoeken roepen automobilisten op 80 te rijden op de provinciale weg. Meer nieuws in de bulletin van 10:30.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind.

0: krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Vanwege het dalende waterpeil door de aanhoudende droogte mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen naar het kanaal in het Gelderse Eefde worden morgenmiddag gesloten, zegt Rijkswaterstaat. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan waterkeringen, de bodem en de natuur. En ook mag geen water meer uit het Twentekanaal onttrokken worden voor het beregenen van gewassen. De maatregelen blijven van kracht totdat de waterstand weer op peil is. Het is volgens Rijkswaterstaat nog niet te zeggen wanneer dat is. Politie en justitie willen gaan werken met een puntensysteem voor mensen die zich misdragen in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Weggebruikers kunnen dan strafpunten krijgen als ze bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaken, maar ook appen achter het stuur. Wie veel strafpunten krijgt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan wordt de komende maanden uitgewerkt. In Brussel is opgelucht gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS voert heffingen in van 10% voor producten uit de EU. Volgens de Europese Commissie komen die cijfers overeen met eerdere afspraken en wordt voor veel producten de export naar de VS niet duurder. Het weer, het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan zee tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Urk FM.

0: Uniek in Nederland en geldt voor een periode van 3 maanden, bij wijze van proef. Politie en justitie werken aan een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Ernstige overtredingen, zoals rijden onder invloed, kunnen 2 of 3 strafpunten opleveren. Wie te veel punten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Er wordt nog gepraat over de uitwerking. De aanpak moet in het najaar klaar zijn. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch 1000 bewoners geëvacueerd. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, bij Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Vanwege dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal tussen de Achterhoek en Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. Er mag ook geen water meer uit het kanaal worden gehaald om land te besproeien. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan de kust, tot lokaal 26 in Limburg. Ook morgen belooft een zonnige en droge dag te worden, dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Rotterdamse wijk De Es zijn vannacht ruim 20 mensen bekeurd, schrijft Omroep Rijnmond. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar van kracht is. Het gebiedsverbod houdt in dat mensen die niks te zoeken hebben in de wijk daar 's nachts niet mogen zijn. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Er wordt geklaagd over lawaai en drugsgebruik. Hoe hoog de boete is, wordt later bepaald door het Openbaar Ministerie. Het gebiedsverbod is uniek in Nederland en geldt voor een periode van 3 maanden, bij wijze van proef. Politie en justitie werken aan een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen. Het gebiedsverbod dat daar gisteren van kracht is. De maatregel moet overlast door jongeren tegengaan. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht van de gevangenis in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan RTL Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, al was toen nog niet bekend waar hij naartoe zou gaan en wanneer. Holleder zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om hem zo streng te bewaken. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakte zijn debuut op 24 september in Amsterdam bij de Nations League-wedstrijd tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK. Het weer. Het is bewolkt. Het kan hier en daar licht regenen. Het klaart later vandaag overal op en ook breekt de zon op de meeste plaatsen wel door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden maximaal aan de kust tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS.
0: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in Gironde, ten westen van Bordeaux. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. Verder naar het zuiden woedt een grote brand bij Biscarros. Die heeft zo'n 2500 hectare verwoest. Zeven mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms ook met geweld. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven zij uit, volgens de politie aan dure dingen.

0: de opvolger van Julian Nagelsmann. Die vertrok na het teleurstellend verlopen WK voor Duitsland. Het weer bewolkt, maar vanmiddag klaart het op en breekt de zon door. Het wordt een graad of 24. Ook morgen zonnig en opnieuw droog, dan ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Ureke Vem.

0: Bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. Op TikTok worden de accounts van minderjarigen niet goed afgeschermd, zegt de Europese Commissie. Het sociale medium overtreedt daarmee de regels. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. Brussel wil dat TikTok de instellingen aanpast. Gebeurt dat niet, dan kan het platform een boete krijgen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt bij Bordeaux in het departement Gironde. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. Verder naar het zuiden woedt ook een grote brand bij Biscarros. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon, blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 23 en 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Lekkere muziek hier op Urk FM.

0: Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws losgeld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de ijsbaan doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de criminelen. Hoeveel losgeld is geëist, is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. TikTok overtreedt de regels, zegt de Europese Commissie, door het niet goed afschermen van profielen van minderjarigen. Als ze hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. De EU dreigt met boetes als dat zo blijft. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon. Het blijft droog bij zo'n 23 tot 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Ticketje. Dit is het nieuws op RUC FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL een voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die klaar was voor gebruik, zegt de Ierse politie. Die kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Zij willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. In verband met de vondst worden twee mensen verhoord, melden Ierse media. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20... en de andere verdachte is een man van in de 40. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de eiswit doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Zijn familie had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar... en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen ook droog en zonnig en daarbij wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek hier op RUC FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op de lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. Daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong omdat die Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert. Meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen door Russische raketaanvallen mensen om in Kiev. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaanoever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Meerdere kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaanoever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. Na Frankrijk krijgt ook Spanje hulp van andere EU-landen bij het bestrijden van natuurbranden. Frankrijk krijgt 3 blusvliegtuigen en 3 helikopters en Spanje krijgt 4 blusvliegtuigen, meldt de Europese Commissie die dat regelt. De landen hadden allebei om hulp gevraagd. Dan het weer. Het is zonnig en droog bij 21 tot 25 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen veel zon. In het binnenland ook bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn er bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd en daar zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op die lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. En daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert, meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen mensen om in Kiev door Russische raketaanvallen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. En de gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dan het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: nieuws op RUC FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarros. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin de familie verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. De familie maakt zich grote zorgen omdat Wadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft schuld bekend in een rechtszaak over openlijke geweldpleging in een nachtclub in Londen. Het gebeurde in 2023. Een muziekproducent werd door Brown en zijn stemcoach twee keer met een fles op zijn hoofd geslagen en raakte gewond. In oktober krijgen de twee hun straf te horen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. En dit weekend zijn de laatste twee ritten in de Tour de France. Dan nog het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In Spanje zijn nog 2 dorpen ten westen van Madrid geëvacueerd. Duizenden inwoners hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In andere dorpen moeten mensen juist verplicht binnenblijven. In het hele Spaanse gebied zijn er 45.000 mensen die of moeten evacueren of in quarantaine zitten. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Ouadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie op zoek naar hem. De familie maakt zich grote zorgen omdat Ouadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. 4 andere Palestijnen en 2 Israëliërs zouden gewond zijn geraakt. Verschillende kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaan-oever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt 24 tot 29 graden.
0: Urk FM.

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De natuurbranden in Frankrijk hebben deze maand een recordoppervlakte verwoest. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Copernicus. Meer dan 50.000 hectare is verbrand. Ook met het aantal branden is een record verbroken. Dit jaar ontstond in het land al 311 keer brand. Vooral het gebied rond Bordeaux is hard getroffen. Op dit moment woedt er een grote natuurbrand in het departement Gironde. Bij het blussen zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. En verder is er een grote brand bij Biscarrosse, verder naar het zuiden in Frankrijk. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbank en een EHBO-set...

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Frankrijk een crisisoverleg van de regering vanwege de natuurbranden in het land. Om het vuur te bestrijden worden ook militaire middelen ingezet, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Steeds meer mensen in het zuidwesten moeten hun huis verlaten. Inmiddels zijn ruim 110.000 inwoners geëvacueerd. Meer dan 14.000 hectare in het departement Gironde is in vlammen opgegaan. Doordat de wind verandert van richting, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister. Hij zegt dat de stad nog geen gevaar loopt. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn twee dorpen geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. En daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het ongeveer 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. Dan het weer. Het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt wat warmer dan vandaag, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn inmiddels 141.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. In het zuidwestelijke departement Gironde hebben 110.000 mensen hun huis of verblijf moeten verlaten. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt, wordt steeds groter. Meer dan tienduizenden hectares zijn in vlammen opgegaan. En de Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. De Franse regering houdt crisisoverleg over de aanpak van de natuurbranden. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan om 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. Daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het zo'n 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. De gewonde agenten zijn behandeld op een boot langs de wal en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hun verwondingen zijn is niet bekend. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Het weer. Komende nacht is het droog. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Morgen droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. Zondag bewolkt, regen en maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek hier op

0: Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. En zondag bewolkt met regen, maximaal maar 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: De leukste muziek. Dit is Flevoland in het weekend.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Ook in Spanje woeden natuurbranden. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd. Duizenden inwoners moesten hun spullen pakken. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Volgens een satellietdeskundige gaat het om een satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer. Hij kwam boven Engeland de atmosfeer binnen en begon daar op te breken en op te branden. Vermoedelijk zijn er geen delen op de grond beland, al is dat nog niet uit te sluiten. En in de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers afgelopen avond over een fosforgranaat gereden. Die begon te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in het droge dan kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen, zondag, bewolkt, regen, maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herbert

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: 020 28 50 50. Dus 0320 28 50 50.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.